0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

en daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van het, het album Ring Ring in 2023 maakte met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan hoorden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. We gaan luisteren naar hoe dit klinkt in 2023. 2022. Nee, 21. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

Mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit sterrenbeeld. En een klein beetje, en hij heeft er stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye,

0: www.free-music-radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis. En I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge. Uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in die plaatjes.

aantal jaren. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwee Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Lekker radio.

0: Zo, nostalgie bij DEC Radio. Als eerste hoorde je Gary and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying.
1: 80 is

Bijzonder hoor. Het is morgen alweer maandag. Nou ja, de kick is een beetje in de war. Nou ja, hij zei 2017. Kun je niet goed onthouden natuurlijk, hè. Ik denk dat ik maar een beetje hulp inroep. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Beatles bij Dekker Radio.

zo kunnen ze nog uren doorgaan. Cameo. Cameo, zo je wil. I've got your image. Ik heb jouw plaatje voor me. Een nummer uit 1985. Even opschieten, Dekker. Ja. Oh ja, oh ja. De volgende dame stond alweer klaar. Ze heet Stefanie Struik. En ze zegt elke keer hetzelfde met Dekker Radio. Moet ik hem er weer op wijzen? Oké. Nou, mevrouw, gaat u maar zingen dan.

0: in Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Ja, de Ashley Brothers die hadden de techniek al, hè, in de tijd. Dead Lady uit 1973. Nee, drie achter elkaar. Trio Sagi. We doen aan de Tour de France. En daarna Raccoon.

Nou, ga er dan maar vandoor. Raccoon. Een Nederlandse formatie is dat. Time to disappear. Niet voor mij nog. Nee, ik wacht nog heel eventjes. We gaan eens even naar 1976. Het gezelschap heet Starbuck. Moonlight Feels Right.

Muziek uit 1989. Dat is een tijdje terug, hè? Van Skipper Wise. En die gaat graag buiten in de regen staan. Ik doe het niet. Nou, nee, liever niet. Dankjewel, hoor. Het is een vrij recente, deze. Van Das Lekker Dan, zo heet die groep dan. En het heet Gevoel van Onmacht. Dat kan je zo hebben.

0: Mooi lied, hè? Dat is lekker dan. Wat een grappige naam voor een groep. Gevoel van onmacht bij Dekker Radio. Nou zeg, het schiet alweer op dit uur.
1: Music Radio. Met de muziek van gisteren.
0: Ja, eergisteren eigenlijk al. Ja, toch? Maar wel kwaliteitsmuziek, hoor, bij Dekker Radio. Carlos Santana op de gitaar en de stem van Michelle Branch. Ze spelen de Game

Wat een muzikant, hè. De stem van Michelle Branch en Carlos Santana. De grote man en The Game of Love. We zijn er doorheen en ik heb Harry Styles ook nog even op het drempel van dit programma. Tot de volgende Dekradio maar weer. Hij gaat het hebben over American Girls. Ben benieuwd.

hoorde het wel, hè? Paul McCartney, My Brave Face uit 1989. Dekker Radio van start. En we starten maar meteen een mooie door. Een nummer van Mick Jagger uit 1970. Dat is een eeuwigheid terug. Mimo from Turner. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

wil bij je blijven. I want to stay with you. Gallagher en Lyle bij Dekker Radio. En eventjes naar onze zuidenburen. Goed? Oké, dat doen we dan. Met Maarten Cox gaan we naar 2014. En het is leuker met twee.

Cox. Zo is dat. En ik heb iets leuks klaarstaan van lang geleden al. Maar als je dit hoort, ken je het misschien wel. Clap for the Wolfman. En het was een ode aan een Amerikaanse DJ die op AFN te horen was. The Guess Who Hoy. Dus applaus voor Wolfman Jack. Ja. Hij zit er ook met zijn stem in. Luister maar. Clap.

Ja, er zat er wel een vaartje in, hè? In die muziek van Tony Joe White. Old Man Willis uit 1968 was dat. En dit stel komt uit Nederland. Ah, dat weten we wel. Linda Roos en Jessica. Alles of

Roy Black und die kleine Anita. Schön ist es auf der Welt zu sein. Mooie muziek uit 1970. Even opschieten, denk ik. Ja, ik schiet al nog. Hoor maar. Ik heb ABC ook nog klaarstaan. Tot aan het half uur. Met Poison Arrow.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.

Mooi hè? Carpenters, Top of the World uit de jaren 70. Drie achter elkaar. Dalek en Rose Clayton. I'm fine, zegt ze. Oh, maar eerst Non Blondes.

enemy. En Rose Clayton hoorde je. En Dekker Radio gaat verder met een Nederlandstalige van een grappige meneer. Hij noemt zich Lodewijk van Avezaat. Dat bewaart, beleefd dat. Hè? Ja, precies. Dat belooft wat. Werk, weg kerel, ben jij het?

Who's that lady? Wie is die vrouw? Ja. Dat vragen ze zich nog steeds af bij de Isley Brothers. Maar ik denk niet dat we daar antwoord op krijgen. Hoor, ze geven het zelf ook op. Ja. Het zal altijd een raadsel blijven. Als ik het weet, zal ik het doorgeven. Ja. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dan draai ik hem helemaal uit ook, hoor. Kan mij iets geven. Kost niks extra.

Apart nummer, hè? Van Kraantje Papi en Joshua Nolet. Mijn meisje. Dit uur Dekker Radio is alweer bijna historisch, zeg. Hoe vind je dat nou toch? Ik heb net nog eventjes tijd voor Elton John. Met een prachtige song uit 1980. Little Genie neem ik afscheid. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bye bye, toedeloe.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Openen het programma Bond voor vandaag, feest van John Lennon, 1981, Woman, de titel van de plaat, ja, zo'n beetje rond de periode dat hij werd vermoord, deze John Lennon. Prachtige muziek overigens, hier in het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor het komende uur. Hedendaagse muziek hier zo, K3, samen met Donnie.

K3 samen met Donnie Schaduw, muziek aan het doen 2026. Ja, welke K3 is het eigenlijk? Zijn dit de oude dames of zijn dat een van de nieuwe versies? Ja, ik weet eigenlijk niet hoor. In ieder geval een lekker gezellig plaatje hier in het programma. We gaan terug in de tijd.

0: 1964, muziek van The Foremost. Dit was A Little Lovin'.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, dan hopen we zomaar eens een keer naar het jaar 2006 met Jen Cunetta. Come rain, come shine. Er is een sampletje van Wings in.

0: Even terug in de tijd naar het jaar 2006 met Jen Cunetta. Come rain, come shine. Nou, laat het zonnetje maar wel lekker schijnen, dacht ik dan.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021. Miley Cyrus. Angels Like You.

0: 2021 muziek. Miley Cyrus en The Angels Like You.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van de Celia Brice Band. Sad songs, treurige liedjes.

0: Muziek van de Celia Brice Band, Sad Songs, de titel van deze Spiksplinter nieuwe plaat, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Gaan we naar 1997 met Latricia McNeil, My Side of Town.

Leuke muziek van Lutricia McNeil uit 1997, My Side of Town, daar zit er onder plaat. Wij gaan trouwens op na het half uur, gaan we doen met muziek in 1976. Eerder hadden we al

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bom.

0: Muziek in 1987, Common Yards, hoor u van mij komen. Never Can Say Goodbye, de titel van de plaat hier in het Bonte Muziekverzameling. The Rolling Stones met muziek anno 2026.
1: One, two,
0: in the stars.
1: One, two, three, and...

0: Daar mag hij weer zijn, hè? Deze nieuwe plaat van deze oude rockers. The Rolling Stones. In the Stars.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, het decennium waar de Stones er ook al waren, hè? We gaan nu draaien uit 1967. U65 and the world.

0: uit 1967, deze van Q65, The World of Birds.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Lady Gaga, Paparazzi. Daar kun je hoop last van hebben, z'n tijd.

Gewoon een leuke, gezellige nieuwe plaat van Guy Verlinde. Dit was I'll Be There. En met I'll Be There zijn we toegekomen aan het eind van het programma Bontweer van vandaag. We zitten hier weer doorheen een uurtje lang. Mijn naam is en blijft Jan Bergen ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gestoken. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Dat is in ieder geval de bedoeling. Daar doen we het voor. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. Ja, rest me u nog een hele fijne dag toe te wensen met leuke dingen om te doen. Vertel ik u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik ga er 3 voor u nog draaien. Het past natuurlijk niet meer allemaal, maar we gaan prakken daar waar het nog gaat. Allereerst 1977, de Manhattan Transfer en Quantame. Daarna een nieuw werkje van instrumentaal van Monotronic, Lost in Love. De plaat die ik nog ergens gepland had uit 2013, John Newman, Love Me Again. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot een volgende Bond.

Ja, lekker hoor, de muziek van Clarence Clemons en Jackson Browne uit 1986. You're a friend of mine. En ik hoop dat u ook heel veel vrienden om u heen heeft verzameld. Want het maakt het leven toch wel een stuk gezelliger, hè, als we allemaal vrienden bij ons hebben. 2026, de muziek van Miss Montreal, Sanne Hans. Hè? Dit is Schuilen.

0: Sanne Hans, Miss Montreal en even lekker schuilen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: In dat oude meuk 1968. P.P. Arnold hebben we hier zo. The Angel of the Morning.

0: Terug uit jaar 1968 met eerst van P.P. Arnold, The Angel of the Morning.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we 2002 met Jive Jones, I Belong.

0: Lekkere muziek van Jive Jones uit 2002. Nummer met de titel I Belong.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Want wat hebben we voor u? Nieuw werk van Remy Wijnands en Maurix met 2 X'en op het eind. Die ene lentedag.

0: De nieuwe muziek van Remy Wijnand en Maurix, die ene lentedag.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Billy?
0: Nou, 2018 met Ariana Grande, Breathing.

Ja, de muziek van Ariana Grande. Reading, de titel van de plaat. Dat bracht ons dan wel weer op punt in het programma dat we hoognodig afscheid moeten gaan nemen van u. Uurlang Pontypier Radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma, zoals altijd het postvakje wat daarvoor open staat. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag met heel veel leuke activiteiten. En dan vertel ik u nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Alweer gaan 1972 bij Bobby Vinton, Sealed with a Kiss. En daar nog een nieuw werkje van de band Red Red en dat heet In Reverse. Ik laat het hierbij, bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, it's alright, alles prima met u. 1983, de muziek van Christopher Cross. Een lekkere plaat hier in programma Bond. De opener in programma Bond om precies te zijn. Hartelijk welkom, ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur in dit programma. Hedendaagse muziek hier zo. Ask yourself this. Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: something I want to talk about.
1: De muziek van Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love was de titel van de plaat. Ja, zo hoort u ook Madonna. Ja, wat is het? Jaren 80, jaren 90 ster. Die nog steeds nog weer af en toe plaatjes maakt. Ditmaal met de hedendaagse Sabrina Carpenter. We gaan terug in de tijd.
0: Ouwe meuk!
1: 1969, The Hollies. En dit is Sorry Suzanne.

0: Ja, blijft heerlijke muziek van The Hollies uit 1969. Sorry, Suzanne.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2002 muziek van Paul Simon. Father and Daughter.

0: 2002 muziek van Paul Simon, Father and a Daughter, over de liefde van een vader voor zijn dochter. Ja, ik kan het weten, ik heb ook twee dochters en dat zijn hartstikke lieve meiden, inmiddels dertigers. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2019 muziek van Sam Smith en Normani, Dancing with a Stranger. Nou, daar moet je toch voorzichtig mee zijn.

0: Dancing with a Stranger, Normani, Sam Smith. En dat was muziek uit 2019 alweer. Ja, de tijd vliegt wat dat betreft. Het is tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: De muziek van Kim K. Dit is Summer Again.

0: Kim K en Summer Again.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dan gaan we naar 1996 met deze 3T 24/7.

0: De muziek van 3G uit 1996. Dit was 24/7.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, een blik op de klok werkt het ons erop dat we richting het half uur gaan. 1974, de George Baker Selection en Baby Blue.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we alweer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met die Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: Opsta. Wakker worden.
1: Peter. Yes. Bobbejaars.
2: Dit is de ochtendkroeg.
3: De ochtendkroeg.
4: Wat? Maar wij zijn vriend, vrouwen. God. God zijn dank. Voor zo'n lekker.

Het was tijdens de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een aftelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die Strobe Lights?

0: Elisabeth.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was toch even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus doet een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

Nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orr? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power

Het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone Love Me For A Reason hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: ondersteboven was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Louis Neves aan het strand van Oostende. En het is er tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Ducci, ja.

0: Dat was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Je hoorde Jacques Dutronc, et moi, et moi, et moi, het origineel. Wat later door Mungo Jerry gebruikt zou worden in het nummer All Right. Nou, deze Franse zanger, componist en filmateur nam het nummer op in 1966. Een paar jaar later zou hij een van zijn grootste hits hebben, namelijk het nummer Il est 5 heures Paris CV. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen muziek die nog altijd te vinden is van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten zijn aanwezig, onze nederpopplaat en de tragiek van de muziek deze keer met Kevin Ayers. Maar eerst deze van Little E.

Talking Berry, Jordy en met The Water Is Over My Head. Engelse popgroep afkomstig uit Birmingham, waren dan ook de vertegenwoordigers van de zogenaamde Brumbeat. Hadden in de jaren 60 een aantal hits in Engeland. Ze werden door gitarist Brian Chuck Butfield opgericht als beatgroep op de Turf Green School in Birmingham. Daarvoor hoorde je Eric Burdenen met Hotel Hell. Engelse zanger die vooral bekend is geworden als zanger van The Animals. Toen in 1966 The Animals uit elkaar vielen, ging Burden verder als Eric Burden en The Animals met als uitvalbasis Californië. Overigens ging alleen drummer Barry Jenkins met hem mee. De grootste was natuurlijk San Francisco Knights. We begonnen dit trio met Little Eva Sure Plum, tussen haakjes Give Me Some. Haar echte naam was Eva Narcissus Boyd, Amerikaanse zangeres die haar artiestennaam ontleend had aan een personage uit het boek van De Negerhut van Oom Tom. Rosehit is natuurlijk de Locomotion. Zo meteen onze nederpopplaat met de groep James Mean. Maar eerst deze van de rooftop singer Stomcat. I got

Tony Burnett en I'm Still Dreaming. Op zijn vijfde leerde hij al gitaar spelen. Nou, ging later samen met zijn broer Dorsey zingen en ook al gitaar spelen voor de poorten van de school. Nou, snel kregen ze gezelschap van onder andere Bill Beck, Scotty Moore en zelfs ook nog van Elvis Presley. Daarvoor hoorde je The Intruders, Now That You Know. Je moet niet verwarren met de Amerikaanse formatie The Intruders. Voor de rest hebben we niks van kunnen vinden van deze groep. Dus mocht je daar wat meer van weten, je kan ons deelgenoot daarvan uit laten maken. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met de rooftop singer Tomcat, Amerikaans folk trio. Nou, in eerste instantie bestond dat uit Eric Darling, Bill Savage en voormalige jazzzangeres Lynn Taylor. In 1962 werden ze in één klap beroemd met het oude folk blues nummer Walk Right In. Zometeen James Mean, de groep James Mean in onze Nederpopplaat, maar eerst deze van The Dovers. Am I good?

0: onze nederpoplaat hoorde James Mean en Keep Out. Amsterdamse beatgroep die voortkwam uit The Mads. De muziek laat invloeden horen van Spencer Davis en The Small Faces. Nou, in de periode 1965-1966 maakte zanger Michel van Dijk deel uit van de band. Als hij overstapt naar Le Brock, neemt gitarist Ferdy Karmelk, oftewel Herman Brood, zijn zangpartijen over. Daarvoor hoorde Joe Montgomery Cool Cats, rockabilly muziek uit 1956. En we begonnen met The Dovers, What Am I Going To Do? Amerikaanse rockband uit het midden van de jaren 60. De groep was een voorbeeld destijds. Folk, rock en pop flink beïnvloed door de British Invasion en Amerikaanse bands zoals The Birds.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij begon zijn muzikale carrière in 1964 als leadzanger van The Wildflowers. Ayers voelde zich sterk aangetrokken tot de ongedwongen sfeer die hing in de groep rond Robert Wyatt, die hun verzamelplaats had in het herenhuis van Wyatt's moeder. Met de splitsen van The Wildflowers ging Ayers mee naar The Soft Machine. Het toeren met The Soft Machine putte hem zodanig uit dat hij de groep verliet. Samen met de nog heel jonge Mike Oldfield begon hij de groep The Whole World. Ayers werd geboren in Engeland, maar bracht een groot deel van zijn jeugd door in Maleisië. Daarna heeft hij zich nooit meer echt thuis gevoeld in Engeland. Eind jaren 70 verhuisde Ayers naar Mallorca om in de jaren 90 te verhuizen naar Frankrijk. In zijn huis in Frankrijk overleed Ayers in zijn slaap op de leeftijd van 68 jaar. In de tragiek van de muziek Kevin Ayers en de Caribbean

Je hoorde de Sound Destruction, I Feel Like Crying. Ik heb het al eens vaker gezegd, als je onbekende muziek draait, dan wil het ook wel eens gebeuren dat je geen informatie van een bepaalde band kan vinden. Nou, dat was bij dit ook het geval. Daarvoor hoorde je de Hullabaloo's, I'm Gonna Love You Too. Een van de vele British Invasion bands. De groep die bestond uit Jeffrey Mortimer, Harry Dunn, Ricky Knight en Andrew Woonton. Getuigen dit nummer doet hun muziek denken aan Buddy Holly. Nou, ondanks hun inspanningen ging de groep ten onder aan hun interne strijd en managementproblemen. En we begonnen met de tragiek van de muziek Kevin Ayers en de Caribbean Moon. Een suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb een stuk of vier op een rijtje staan. Onder andere The Impalas, The Plagues, The Wanderers, maar ook deze van The Kings, Ransom Shame.

horen de Impala's en Oh What a Fool. Amerikaanse doo-wop groep, eind jaren 50. Opgericht in New York door Joe Speedo Frazier, Richard Wagner, Lenny Brenda en Tony Carlucci. Namen nummers op voor het relatief kleine Hamilton Records label. Daarvoor hoorde je The Plagues, I've Been Through It Before. En daarvoor The Wanderers, You Can't Run Away From Me. Begin jaren 50 begon deze groep onder de naam The Barons. Afkomstig uit New York. Leden waren Bob Yarborough, Ray Pollard, Frank Joyner en Shepard Grant. Het nummer wat je hoorde is geproduceerd door Burt Russell. We begonnen dit kwartet met The Kings, Ransom Shame. Amerikaanse band die ook beïnvloed was door de Engelse muziek. Ze combineerden de beat van de Rolling Stones met een 12-snarige Rickenbacker gitaar. Dat is een soort gitaar om zo tot een bepaalde sound te komen in dit nummer. En alle goede dingen komt een einde zo ook alweer aan dit programma. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je van Liam Tamer Light. Graag tot de volgende.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

hoort het allemaal op www.atlanticabreda.nl.

0: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Dus met een hele lekkere gauw begonnen natuurlijk hier deze maandagmiddag. Van harte welkom in een nieuwe lunchbreak. Heel de week lang zijn we er weer voor jou tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk. Het was Marty Wilde, de vader van Kim Wilde natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Had een heel andere genre van muziek, maar hij schreef toch ook wel hele mooie muziek natuurlijk voor Kim. Inderdaad wel, ja. Goed, van harte welkom dus. Ik hoop dat je een goed weekend gehad hebt. En we gaan weer van start voor deze week met een nieuwe lunchbreak. Hier is de Hughes Corporation en Rock the Boats.

En Raad de Luusbeek, met alles erop en eraan natuurlijk bij jou. Fantastisch radiostation en alles komt er weer aan voorbij natuurlijk. Hè. Want de onvredelijke hit en deel 1 en dan ook natuurlijk het heetste nieuws van toen. En dergelijke meer natuurlijk in deel 2. Dan hoor je ook wel andere plaatjes natuurlijk, hè, inderdaad wel. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval deze maandag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen. Tijd dan voor de muziek van Miriam Mambata. En dit al met haar patatjes. Ja, lekker.

0: Inderdaad, ja, leuk om eens terug te horen natuurlijk. Hè. Bots en dit allemaal met hun 7 dagen lang. Ja, dan moet je wel heel veel tijd hebben natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. De meeste bazen hebben geen 7 dagen tijd. En ook de werknemers niet, want we staan allemaal onder grote druk. Hebben we kunnen me laten vertellen. In ieder geval, het weekend is weer achter de rug. En we kunnen alweer uitkijken naar een nieuw weekend natuurlijk. Hè. Maar eerst moeten we nog iedere dag weer luisteren tussen 12 en 1 natuurlijk naar de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En het is tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Johnny Remember Me.

Inderdaad, Johnny Remember Me, Johnny Layton. Als onverheerlijke hit hier vandaag in de lunchbreak deze maandag. En ja, we hebben nog iets heel mooi. Moet je luisteren.

En waar is het tijd gebleven? 1982, de Culture Club, een heel kleurrijke band, als je mij vraagt. En ja, helemaal heel goede hits gemaakt. En nog steeds natuurlijk, dat allemaal vanuit Boy George, inderdaad. En daarvoor hadden we natuurlijk Russ Conway met zijn pianootje en Lesson Number 1. Veel verder is hij niet geraakt, als je mij vraagt. En hier is Sabrina, en dit allemaal met haar Manchild. Hier is ze, ja. Missen van knopje kan gebeuren natuurlijk, hè.

0: Out there, Sabrina Carpenter, and it all might have a man child. Ja, het is jongetje, gefeliciteerd natuurlijk, hè. Zou ik zeggen. En ja, het is. Ja.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel? Kees, wel, Elvis Presley zit er nog in, Kensington zit er nog in, Brian Adams, Shirley Bassey en William Duin, die zit er ook nog in. En ja, nog wel een paar andere waarschijnlijk, hè. Maar dat is allemaal voor straks natuurlijk. Hier is Elvis Presley en A Little Bit Conversation.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, een heel bijzonder goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. Na een lange publieke strijd met drank en drugs wordt vandaag in 2011 het levenloze lichaam gevonden van Amy Winehouse. En daar in haar huis in Londen. Amy Winehouse werd slechts 27 jaar. Hier is ze met dit gekende nummer, Valerie.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

onze nieuwe Red App voor deze week. Heel de week tot en met vrijdag natuurlijk. En dat is Lost Frequencies natuurlijk. En So Much Beauty in the World. Ja. Heb je niets ontdekt? Als jij het ook ontdekt, moet je het maar vertellen aan mij. Inderdaad wel. Goed, Kensington and Streets. Van harte welkom in deel 2. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.

En nadat we ontdekt hebben, wel, dat vertellen we morgen wel. Hè. Dan moet je maar weer luisteren. Dan weet je het ook weer natuurlijk. De Kensington Boys en het allemaal met hun Streets. We zijn er tot 1 uur hier met de lunchbreak. Met lekkere muziek om je maaltijdje te verteren natuurlijk. Hier is Shirley Bassey en this is my life.

En inderdaad, onze artiest van de week, wie zou dat zijn, hè? Ja. Heel de week is Madonna onze artiest van de week. En we begonnen maar met haar laatste nieuwe natuurlijk, met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Ja, Sabrina Carpenter eventjes naar Madonna gestapt om wat ervaring op te doen en wat te praten over haar vroegere carrière. Dus heel de week is onze artiest van de week en dat is Madonna. Ladies and people, hier is Bryan Adams. En hier is hij met Run To You.

inderdaad nog eens niet meer weten waar naartoe. Wel, I'm gonna run to you natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, Brian Adams hier op jouw fantastisch radiostation hier in de lunchbreak. En, dat allemaal uit die fantastische LP natuurlijk uit de jaren 80. Reckless, inderdaad wel. En hij gaat deze zomer weer toeren. Dus kan wel gebeuren dat je hem ergens wel tegenkomt natuurlijk als je graag naar concerten gaat.

0: En laat eens maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè. Ja, hij heeft vele grote hits gemaakt natuurlijk, maar onder de naam Malte McNeil. En alles verdronken. En ja, zij is groot, zou ik maar zeggen natuurlijk. Hè. Als ik zo even op de klok keek, wel, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: En de toetjesplaat van de dag is Randy Warven. En hier is hij met When I Needed You The Most. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen is het weer dinsdag. Ja, dan zijn we er weer voor jou op de radio. Bedankt om te luisteren. Veel luistergenoeg met de collega's.

0: Net zoals Madness en de Specials. Een van de toonaangevende groepen van de jaren 70, 80. Lekker ska. Was de selector op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoijten.

Dit was lekker. Nou. Diana was hier met een hazel in het bosje. Diana was. En Michael Jackson. Als zij de boeien staat. Eind jaren 70 in een brand new day. Heerlijk om terug te zijn. Ook weer op tijd dit lekkere heerlijke tijdstip, vrienden. Terug in de voltooid verleden tijd.

Een veelvoud van lekkere muziek uit een grijs verleden. Fotografische muzikale hoogstandjes. Wat lekker, hè? Je hoort ze terug. Stevie Nicks en Kenny Loggins. And whenever I call your friend. In de middel of de roadshow. Met zometeen een fijne voor achter de keuken. Want die hebben ze aan voor jou. Een Tizento.

0: En zo staat menigeen op het erepodium in de middelste roadshow studio.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ja, het probleem is wel het. Ja, jongens, die truckers. Ze blijken te luisteren. Tuurlijk, heerlijk toch? Maar liefste, denk even twee keer na.
2: Dit is de middle of the roadshow.

Lekker internationaal. De Middle of the Road Show. Een stille Willy. In de vrachtwagen. In de truck. Schudt net zo makkelijk door het vlakke land van Friesland. Als anders over de highway in de

Yes, dit is weer de Hendrikus Broek. Zagendags Bodo, het sociale product. Speciaal voor de luisteraars in Duitsland. Van onder andere R&R International. Dat moet je toch? Lekker breed. Ja, gevarieerd. Is nooit verkeerd. Dit is de middle of the road, ja. En dit is Paul Simon. Ook geen onbekende. Wat een wereldsterren komen wij vandaag tegen, zeg.

0: Hamilton Bohannon. Now let's start a dance. Lekker dikzo. Lekker stevig. Dat is natuurlijk niet lelijk.
1: Hey, Hansje.
0: Hey, meisje.
1: Achter je oren.
0: Ja,

0: ben er geen zoveel terugdenken en wellicht verlangen naar zijn jeugd. Of haar jeugd. Ja, toch? The Year of the Cat. 1977. Fantastisch jaar. En fotografisch helemaal top.
1: Ja, toch?
0: Zo lekker gemoedelijk. Al Stewart was een visite in de Middle of the Road Show met The Year of the Cat. En van die LP kwam ook nog hele andere woorden. Maar goed.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen.

0: Even heerlijk relaxen. Met dit liedje uit de jaren 70. Je hebt hem vast herkend, hè? Toch? Dat was hem helemaal uit de jaren 70, zoals ik al zei, van Crystal Girl en Don't Make My Brown Eyes Blue. Daarvoor zat Gio Vanza en On My Way, een liedje wat het heel goed doet in een tv-commercial. Ik ga de naam daarvan niet noemen, want dat mag niet. En we begonnen met het liedje uit de jaren 80 van Heavy D and the Boys en We Got Our Own Thing. Wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga daarvoor naar de website www.rondvandersteen.nl. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, laat je maar eens lekker verrassen, want ze zijn allebei subliem, die grote en die kleine hit. We gaan terug naar het jaar 1970.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van de Nederlandse rockband afkomstig uit Den Haag. De groep werd opgericht op 2 september 1961 en is daarmee de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En een van de langstbestaande bands ter wereld. We hebben het over de Haagse The Golden Earring. Het nummer Back Home stond die week op nummer 1 en een week daarvoor was dat ook zo. Dat Nederland rock wist en weet te waarderen blijkt wel uit het feit dat het nummer 10 weken in de hitlijst stond. En dan die kleine hit. Die kwam van nummertje 27 en steeg die week naar een 23ste plaats. We hebben te maken met een Amerikaanse soulzanger. Zijn naam is Edwin Starr, afkomstig uit Nashville, Tennessee. Starr maakte aan het einde van de jaren 50 zijn debuut met The Future Tones. Na zijn diensttijd vestigde Starr zich in Detroit. In 1968 werd zijn platenmaatschappij overgenomen door Motown en brak Starr door met dat nummer 25 Miles. Het grootste succes van Starr was ongetwijfeld War, die bij ons toen 3 weken in de hitlijst stond. Dat was op 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1970.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Ik wil per definitie geen oproepgraaier zijn. Maar goed, dit zou volgens mij het meest ideale demonstratie moet je kunnen zijn aller tijden. Jawel. Dit was je baas niet goed als je voor je recht op gaat komen. War van Edwin Starr stond dan even centraal als de kleine hit. En die grote hit was van de Golden Earring. Die heet Back Home. Nog altijd de muziekfabriek. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Waaronder de

0: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
2: Nog wat kleren in de kast. En als de klok aan de muur dan nog steeds jouw foto. Ik zie je dus nog elk uur en ik zucht de dagen weg. De pijn is als tastbaar. Ik loop door de lege kamers heen. De stilte is zo voelbaar. Ze zeggen dat het overgaat. Ze zeggen dat het slijt.

0: Hartverscheurend en zeer ontroerend. Deze van Frank Verkooyen. En ze zeggen... Daarvoor zat Climie Fisher, Love Changes, Everything. En we begonnen met Kelly Clarkson, Mr. Know It All. En die lijkt er wel heel erg veel op Ilse de Lange. Of is het andersom? Ben je er klaar voor? We gaan weer eens kijken wat ik voor je in petto heb in onze jukebox.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Howard Andrew, zoals hij oorspronkelijk heet, werd geboren op 3 december 1927 en is een Amerikaanse zanger. Na 18 gouden en 3 platinumplaten had hij zijn eigen tv-show.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Dat was in de periode 1962 tot 1971 op de Amerikaanse televisie. Verder had hij een eigen theater die Moon River heette en gevestigd was in Branson, Missouri. Hij begon ooit te zingen in een kinderkoor bij de lokale kerk. Williams studeerde op West Hills High School in Cincinnati. Met zijn broers te hebben gezongen ging hij solo en landde uiteindelijk op een reguliere plek. Dat was bij Steve Allen's Tonight Show in 1954. Na meerdere singles te hebben uitgebracht bereikte het nummer Butterfly de nummer 1 status. Overigens een cover van Charlie Crazy. Andere treffers, en we noemen er een paar, waren onder andere The Hawaii Wedding Song, Lonely Street en I Like Your Kind of Love. Tijdens de jaren 60 werd hij een van de meest populaire vocalisten in zijn land en ondertekende hij destijds het grootste platencontract in de geschiedenis. Hij was vooral een muziekkunstenaar en had op een gegeven moment zoveel verdiend als soloartiest dat hij vele prominente artiesten achter zich liet, met uitzondering van Frank Sinatra, Johnny Mathis en Elvis Presley. En na deze introductie laat ik de jukeboxes lekker voor je werken. Luister naar de nummer 1 hit uit 1957 van Andy Williams met Butterfly.
1: Jukebox Classic.

0: nostalgie uit 1957, gedaan door Andy Williams en Butterfly. En deze hadden we even uit onze jukebox gehaald. Wil je er ook eentje aan vragen? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Er zijn
1: weer drie voor je in petto.
2: Niet te verslaan. De muziekfabriek. Ron van der Steen.
0: We gaan naar Jamaica. Het thuisfront van Bob Marley en de Wailers. Helaas niet meer onder ons.

0: Weer zo'n heerlijke, mooie Nederlandstalige, dit keer van de Frank Boeijen Groep. En Kronenburg Park en Ga die Wereld Uit was dan ook een hele dikke hit in de jaren 80. Daarvoor Anouk, Save Me. En we begonnen met Bob Marley en The Wailers en Get Up, Stand Up. Als je een beetje hebt geluisterd, heb je nog één uiter van mij te goed. Precies, helemaal goed. Dat is de oude lullenplaat. Muziekfabriek. Geborgen als Janice Eddie Vink in New York op 7 april 1951.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is een Amerikaanse singer-songwriter en auteur en leerde op 3-jarige leeftijd piano spelen van haar vader.
1: Oude lullenplaat.
0: Ja, haar vader die was namelijk muziekleraar, dus dat zegt meer dan genoeg. Op 14-jarige leeftijd debuteerde zij met een zelfgeschreven liedje, getiteld Society's Child, die haar in de Verenigde Staten in 1966 meteen nationaal bekend maakte. De tekst ging over een relatie tussen een blank meisje en een zwarte jongen. De discussie of zoiets wel kon brandde los en Janice stond in het middelpunt van de belangstelling. Haar carrière kreeg verder vorm toen zij het album Between the Lines uitbracht. Andere bekende nummers van haar zijn Jesse, Fly Too High en The Other Side of the Sun. In de jaren 70 maakte zij diverse platen. Daarna werd het stil rond Janice. Begin jaren 80 trad ze samen op met Connie van der Bos. Connie was toen voor haar een grote bewonderaarste. Connie zelf heeft een plaat gemaakt met vertaalde liedjes van Janice. Samen zingen ze het duet Don't Leave Tonight. De laatste jaren beweegt Janice zich op het schrijven van science fiction verhalen. In juli 2008 komt haar autobiografie uit onder de titel Society's Child. Een opsomming van haar albums zijn Good and the FBI uit 2002, Billy's Bones uit 2004 en Folk is the New Black uit 2006. Het live album Working Without a Net uit 2003 is een compilatie van haar liedjes en haar beste optredens. De muziek van Janice pendelt heen en weer tussen folk, country, blues en een eigen stijl. Luister naar de hit uit 1979 van Janice Ian. Hier is ze met Fly Too High.
1: Oude lullenplaat.

En je wil het vast niet geloven, maar dit was in 1979 een knoeper van een hit in de discotheker. En natuurlijk ook in de hitparades van Nederland. Ze stond er even centraal als de oude lullenplaat Genesee en Fly Too High. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is deze van Bluff. Was je maar hier. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Volgens mij zit hij nu al op goede toon, als het weet. Together we show. Samen met Marije Mathieu. Was dit Patrick Duffy en Marije Mathieu samen. Met Together We're Strong.

Afternoon Delight voor deze keer. Ik hoop dat je heel veel zin hebt in wat Nederlandstalig. Want er komen best wel wat plaatjes voorbij, zie ik. Stefan Mondio met Jij bent zoveel meer. Dat vind ik altijd fijn om te horen. Paul China met Vraag haar niet waarom. Nee, dat moet je zeker niet doen. Prins S en de Geit. Jazeker, een plaatje uit 2023 straks. Met Goochelaar. Maar eerst The Beatles en All Together Now. Welkom, fijn dat je erbij bent.

Ik heb een stafje. Ik draag een hoed. Dat gladde lachje, dat staat me goed. Je snapt er niks van. Ik maak je gek. Terwijl ik niks kan.

Hocus fucking pocus. Of Pilatus pas. Ik wou dat het leven een beetje leuker was.

0: Jay Patrick.
1: Soms moet je dingen lekker laten.

Watermelon Sugar, ja, dat is niet de titel, nee. Three People With Kindness, hoor je, van Harry Styles. Young and Dagny, Something Beautiful ook nog. En dat allemaal 2 jaar oud alweer, die plaatjes. Dat is, het gaat de tijd vliegt, zoals je het weet. Het is, we zijn alweer halverwege, bijna in de zomer zitten we al. Dus dat gaat best hard. High and Dry, nu van Radiohead in Afternoon Delight. Met erachteraan straks nog Steven Mondial met Jij Bent Zoveel Meer.

0: Free Music Radio.
1: .nl. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Daar steeds in de Walk of Life, Kalimir Nok. Hoorde je daar weer voor met Giving You Up? Jazeker, de Sugar Jesus, dat is een naam, hè? Sugar Jesus, Cupex en Emia en Cacao Butter. Plaat uit 2024.

Mint, The Perfect Guy, hoor. Lekker de funky geluiden hier op jouw favoriete radiostation, Afternoon Delight. Rollator, het is geplaatst, lekker hè. Rafaela Caffa, hoor die ook nog gaat nog even voor de Rollator Disco plaat. En All My Fault is dit van Marigo B.

When I'm Going to Make a Living was dit van Sade. Heel veel, ja, een LP heeft ze uitgebracht destijds. En Sade heeft die LP toevallig. Dat is de debuut-LP. En het is eigenlijk alleen maar, er zijn alleen maar singeltjes vanaf gekomen toen. En dit was er ook een van. Is best wel leuk. Heeft het goed aangeslagen in Engeland, moet ik zeggen. Boys to Men nu, met Ampere.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Back to the good old days.
2: Remember the good old days.

ik hoef het eigenlijk niet helemaal niet af te koppelen eigenlijk. Nee. Maar ik moet toch maar zo hoort het ook eigenlijk. Hè. Björn, Benny, Anna en Frida. Maar natuurlijk Abba uit 1974. En hasta mañana. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. The 60s and 70 hits. Ja. En natuurlijk ook weer in deze aflevering weer vier speciale schijven. We hebben de Hilversum 3 truttelschijf van 29 april 1978. We hebben de treitenschijf van Radio Noordzee van 28 juli 1973. En de Veronica's alarmschijf is in handen van een plaat die op 19 november 1970 werd gebombardeerd tot die speciale schijf. Maar, zoals gebruikelijk, gaan we beginnen met Mi Amigo's lieveling. We gaan terug naar 14 augustus 1976. 60s en 70s hits. Mi Amigo's.

0: Een van de eerste successen van Cliff Richard. Je hoorde Move It, de begin van de jaren 60. En dan voor een plaat die toch wel een klein beetje een verhaaltje heeft. Althans, het verhaaltje gaat in ieder geval dat de plaat in ieder geval destijds geboycott werd door de NCRV. Er kwam God in voor, er kwam de Satan kwam er ook in voor. En dat alles gebeurde allemaal onder een dikke mooie laken, zeg maar. Waar het precies over ging, dat je kunnen beluisteren. Ik heb het over de Bellamy Brothers. Zij waren de Mia Miko's lievelingen op 14 augustus 1976. Ik heet je van harte welkom, want het is...
1: Good Old Days.

0: natuurlijk de bekende krachten achter Shocking Blue waren. Robbie van Leeuwen en Mariska Weres. Je hoorde de alarmschijf van, even kijken hoor, 19 november 1970. Shocking Blue met Hello Darkness. Dat was hier in Remember the Good Old Days. En daarvoor uit de stal van Frank Varian, Gila. Ze had onder een aantal grote solo-hits, onder andere met Help en nog veel meer eigenlijk. En Bobby Farrell. Dat vormde op een gegeven moment een duo in 1977. En ze namen een plaatje op, dat heette Gentleman Colors Not Allowed. Net wat ik zeg.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.

In de jaren 80 zouden ze nog een grote hit scoren met Kaboutertjes. Ken je dat nog? 1982, 83 zal het geweest zijn. Dit was er een uit 79. Je hoorde het verhaal over Moskou. En daarvoor nog wat psychedelische rock uit de jaren 60. In de vorm van Iron Butterfly in de Gara da Vida. We hadden vele knips gemaakt van die plaat. Want normaal gesproken duurt hij zo'n een minuut of 18, geloof ik. Er is zelf nog een knip gemaakt door Atje Bouwman van Veronica. Nou, die duurde veel korter. Ik heb vandaag maar eens een knip gemaakt van ruim 4 minuten. En er komt een beetje die drum solo in voor. Dus dat het klonk wel goed, vond ik mezelf. Straks op de voor je nog de R&I, oftewel de Radio Noordzee, treit te schrijven. Maar eerst nog even deze leuke plaat uit het begin van de jaren 70. Harry Nilsson. Hij zingt over een coconut.

0: Ja, een soort zomerhitje uit 73 op 28 juli van dit jaar was het de RNI, oftewel de Radio Noordzee, treedschijf CQ Smash Play. Het Schotse trio, er waren met z'n vijf in toen de tijd nog, met Eric en Ian McCready, Neil Anderson, Ken Andrew en natuurlijk dat meisje met dat korte hoppetje aan Sally Carr. Als je ze tegenwoordig zou tegenkomen in een steegje, dan zou je hard weglopen. Maar vroeger niet hoor. Vroeger was dat een mooie meid. Een mooie meid. we zijn bezig met Remember the Good Old Days. We gaan even terug naar de jaren 60, als je het niet eerder vindt.
1: 1966.

0: Comfort Zone, mogen we het zeggen. Want hun grote hit was Ramona in 1960. En dit kwam uit 1975 in het kader van de disco. Riem en Ruud de Wolf. We kennen zelfs de Blue Diamonds. Het kwam uit 1975.
1: Remember the good old days.
0: Je deed nog Richard Mahale.

Hij kwam op 19 januari 1949 op de wereld. Hij kreeg de naam Alan Palmer. Maar wij kennen hem als Robert Palmer. Hij overleed trouwens op 26 september 2003 na een optreden in Parijs aan een hartaanval. Robert Palmer, the best of both worlds, was op 29 april 1978 Hilversum 3's troetelscheef. Kindje, van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Ik heb er nog een paar voor je.

0: Lijn. Leuk in die al die leuke gouden ouwe. Jules de Korte en Hallo Koning Ambenel. En daarvoor hadden we nog de Supremes met The Happening. We halen Pachulo weer uit de kast. En zij zegt tegen ons.
1: The show is over now.
0: Precies.

Het enige wat ik terug heb kunnen vinden, dat ze uit Detroit kwamen en een aantal studiemuzikanten waren eigenlijk. Ze waren in 78 ongeveer, geloof ik, in de studio. Ze waren lekker aan het jammen en toen kwam deze plaat op de proppen. Althans, dit was de geboorte dan van die jam sessie. Everybody Get Dancing, je hoorde de Bombers. En niet te verwarren met een Australische band dat gewoon hard rock muziek uitbrengt. Nee, het was gewoon, ik zei het al, een aantal studio muzikanten met Everybody Care Dancing uit 1979. Ik heet je van harte welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. We hebben natuurlijk ook weer de speciale schijven. Wat betreft de troetelschijf gaan we naar 15 november 1975. De treiterschijf van 6 november 1971. En de alarmschijf van 6 juli 1972. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met Mi Amigo's Lieveling. 60s en 70s hits. Mi

De jaren 60, Easy Beats. Ja, de Easy Beats. En Friday on My Mind. En dat voor een oud succes van die Ad-Libs. Want zij hadden een groot hit in 1965 daarmee. Met een nieuw leven ingeblazen door The Darts. Een Engelse bandje dat vooral doo-wop muziek maakte. Vooral eind jaren 70, begin jaren 80. The Darts, ik zei het al, The Boy from New York City. Dat was op 24 oktober 1978 de Mi Amigos lieveling. Remember the good old days. Had een grote hit met Shannon. Maar had ook een andere hit in Amerika. Painting My Love Songs. Hier is Henry Cross.

0: Remember the good old days.
1: Hier komt Veronica's alarmschijf.

1 juli 1972 was dat de Veronica's alarmschijf van de dame die geboren is op 22 februari 1950. Herkenbaar stemgeluid van Helena Hubertina Johanna Kur. Wij kennen haar natuurlijk als Lenny Kur. Ze deed het samen met de Poppies, die toen de tijd ook zo razend populair waren. Dus die gelegenheid pakte ze gauw aan. Dus dat resulteert ook in een grote hit. En dat heet ze Les Enfants. Ja, ja. En daarvoor, ik zei het al, de man die een grote hit had met Shannon in 1977 had er nog eentje. Maar dan vooral in Amerika, wat die dat betreft. En dat was de plaat die we net draaiden. Painting My Love Songs van Henry Cross. Daar heb ik het over. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days.

En dat blijft zo in je kop hangen natuurlijk als je het plaatje hoort een tijdje. Jorden, Live per Nervik. De naam doet er een klein beetje denken van... Hey, komt het uit het hoge noorden van Europa? Uit Noorwegen, zijn familie in ieder geval. Maar hij is geboren in Amerika. Live Garrett, daar heb ik het over. Hij was ook nog een acteur. En hij scoorde een one-hit wonder met deze plaat. Hij was made for dancing. Ik wou twee dingen tegelijk zeggen, dat gaat niet. En daarvoor nog Chris Andrews. And To Whom It Concerns. Een keertje van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Met Derek and the Dominoes.

0: Strawberries. Radio.
1: On the top of the hour, RMI's Smash Play.

En dat was hem. De Traitors geeft wel R&I Smash Play. Springwater. Maar hij heet eigenlijk Phil Cordell. Een multi-instrumentalist, mag je wel zeggen. Want hij speelde de meeste instrumenten op deze plaat in ieder geval. Hij heeft trouwens ook nog een hitje gehad met Dan the Banjo Man. Je weet nog? Dat was vooral in Duitsland een grote hit. Dit was Springwater en dat ging over I Will Return. Nou, dat zal hij zeker niet meer doen, want je weet het eigenlijk nooit tegenwoordig. Maar hij stierf op 31 maart 2007 op 59-jarige leeftijd namelijk. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. En daarvoor nog Derek and the Donors en Lina. Maar dat is natuurlijk overbekend. We gaan nog eens even terug naar... Flashback.

Ik hoor jullie denken van, hey, ik ken dat liedje, maar niet in deze uitvoering. Misschien wel in de uitvoering van Gary Glitter. I'm the leader of the gang. Dit was de Brownsville Station, de grote hit in Amerika voor ze. En daarvoor had nog, David en Jonathan and the Lovers of the World. Dat is 1966. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Even terug naar 1976. Hier zeg ik hier. EWF, Earth, Wind and Fire.

0: Remember the good old
1: 60s and 70s hits.
2: Look out!
3: Hilversum 3. Toetelschrijver.

met een stempel progressieve symfonische rock uit Nederland. Max Werner, Pim Koopman, Johan Slager, Ton Scherperzeel en Bert Veldkamp waren verantwoordelijk voor de eerste periode van Kajak. En dit was de treutelaar, maar dan door heel zijn drie troetels geven op 15 november 1975. Dat ding heette Change for a Lifetime. En daarvoor had nog Earth, Wind and Fire met Sing a Song uit, nou, wat dat geweest zijn, 1976 geloof ik. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. En als je een verzoekplant wil aanvragen uit de jaren 60, de jaren 70, schroom niet. Laat maar wat achter op de Facebookpagina. Dat is een dubbele pagina, want daar staat ook op mijn andere programma, de Gouden Ouwe Club. Dus ik heb dat gewoon genoemd, Gouden Ouwe Club, Remember the Good Old Days. Dat is één pagina, één Facebookpagina. Daar kun je op alles op vinden. Ook datgene wat ik dan op Mixcloud heb gezet, kun je allemaal weer terugluisteren. Al die programma's, dus dat is wel leuk, denk ik zo. Denk ik zo dan, hè? Denk ik zo. Ken je dit nog? Golden Oldie. You can help yourself, so try not to mislead.

Een gezellig deuntje, terwijl de voorganger van deze plaat heel anders klonk. From the Underworld. Ik heb het over The Hurt and I Don't Want Our Loving to Die. Dat was de titel van de plaat. Het zit er op bijna, bijna. The good old days. Ik heb er nog een paar voor je. En dit is er één van. Dat komt nog uit Nederland ook. Robert Long en Junot Gloria. Hier is het verhaal over Our Father. Ik ga het volgende week. Hoi.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: al die jaren vraag ik me nog altijd af, op wie zouden ze eigenlijk doelen? He is the greatest dancer. Het zal wel niet op mij zijn, zeker. Dat waren de Sister Sledge. Van harte welkom iedereen.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We zijn weer vertrokken voor een muzikale tocht doorheen de muziek van de vorige eeuw. Met straks een one-hit wonder. Hitstory van

Wat is er leuker dan dansen op een zaterdagavond? Barry Blue was dat en Dancing on a Saturday Night. De volgende plaat kennen jullie misschien beter in de versie van Phil Collins, maar dit is de originele uit de 60s. The Supremes en Yuka.

0: als we het herkenbaar willen houden, dan zouden we misschien grijpen naar I'm Specialized in You, de grootste hit van de Time Bandits. Maar vandaag kozen we voor deze. Dit was nog eens Star.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 14 juni 1975. Moments and What Nows met Girls. Deze single stond 2 weken op nummer 1. Het nummer bracht 2 Amerikaanse soulgroepen samen. Girls werd geschreven door Venus Dodson. In de Verenigde Staten bleef het succes echter beperkt. In het Verenigd Koninkrijk haalde de single wel de top 3. In de Benelux groeide het uit tot een grote hit. Het was de grootste hit van Moments and What Nows samen. Later gingen beide groepen hun eigen weg en Girls blijft een typische 70s soul klassieker.
1: Dit is een 70s vinylparel.

waren met drie. De tweelingsbroers Matt en Luke Goss en Craig Logans braken door in 1987 met hun grote hit When Will I Be Famous, een nummer dat meteen internationaal succes had. Dat was een van de opvolgers, Too Much Love. Zometeen Franstalige muziek van Peter en Sloan, maar eerst Raymond van het Groene Woud en... No.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: De groep Army of Lovers was een van de zeg maar meest flamboyante acts die de Eurodance voortbracht. Het trio combineerde barokke kostuums, religieuze symboliek en absurde clips met onweerstaanbare disco-hooks. Crucified was daar het visitekaartje van. Een gospelorgel, een pompende beat, gitaarlijnen à la Duane Eddy en teksten als I cry, I pray, mon Dieu, die je niet meer uit je hoofd kreeg. In de clip paradeerde de band in een kasteel vol kruisen en kostuums die meer weg hadden van een dragshow dan van een conventionele popact. Precies dat randje dat hen tot culthelden maakte. Internationaal sloeg de single ook aan, met top 10 noteringen in landen als Duitsland, Zweden en Zwitserland en een stevige clubhit in Amerika. Critici omschreven het nummer als ABBA op steroïden met een religieus sausje. En Kurt Cobain van Nirvana noteerde zelfs in zijn dagboeken hoezeer hij Crucified waardeerde. Bij ons stond het nummer in 1991 maar liefst 3 weken op 1.

0: De geschiedenis van de hitmuziek met Christophe Van Dam, elke week hier bij de Muzikale Parels. En vandaag ging het verhaal over die Army of Lovers en Crucified.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: Twee muzikale erfstukken na elkaar. Daarnet nog uit 1966. Christian St. Peters en de Pied Piper. En dit waren de heren van de King Gang en Respect Yourself. En nu is het tijd voor...
1: een One Hit Wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1975 met de Britse band Ace. Die brengt met How Long een soulvolle classic uit... die vreemd genoeg in de VS veel beter scoort dan in eigen land. Zanger Paul Carrack schreef het over een bassist... die in het geheim bij een andere band speelde. Carrack wordt later bekend bij Mike and the Mechanics.
1: Een One Hit Wonder.

0: Zanger Andy McCluskey die schreef het nummer als een soort reflectie op de communicatie en relaties en hoe moeilijk het soms is om echt duidelijk te zijn tegenover elkaar. The orchestral maneuvers in the dark and talking loud and clear.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we naar 1972 met wel de gekende groep The Tremaloos. I like it.

goede muziek hebben die mannen toch gemaakt door in het muzikale hitverleden. Brian Ferry en The Right Stuff. En die bracht ons naar het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Vanaf volgende week dan stappen we in de zomerse Muzikale Parels. Een hele zomer lang heel veel mooie muziek uit de vorige eeuw met de focus op de zomer, zon, zee en strand. Maar dat is voor volgende week. Vandaag besluiten we met Cameo en Word Up. Graag tot volgende week, iedereen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippe.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, vriends.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Zijn we klaar voor, jongens? Dan gaan we.
8: Ja,
7: wel.
8: Ja,
9: gezellig, hè? In me
10: the best
11: and
12: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
13: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
14: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Daar is hij weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Daar is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
5: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dat denk ik.
0: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
7: Godzakken, ik mag eindelijk.
8: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
9: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussier, ouwe gozer.
10: Met z'n hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de enige echte jullie wekelijkse radio feuilleton, de Goud en Fout Show Radio. Elke dag van de week op de radio, waar je ook bent, in Nederland, België, de grensstreek overzees. Altijd kun je lekker meeluisteren naar de Goud en Fout Show Radio. En zoals je van ons gewend bent, beginnen we gelijk met een heerlijke klapper aan het begin van de aflevering. Want, dames en heren, ze weten het nog niet, we gaan het er zo meteen vertellen. De single heet Als de zon weer schijnt. Nou, ik hoef alleen maar naar buiten te kijken en te voelen hoe warm het is hier in de studio. Die schijnt volop en ze heeft een heerlijke nieuwe single uit. Ze is uitgekust vanuit de 1000 kussen van de vorige single. En schijnt nu lekker de zon. En het is deze week onze fantastische schijf. Dat betekent in alle afleveringen komt hij voorbij. Zometeen met dus een interview. En ook in de tweede uur nog een keer. En ook de 1000 kussen gaan we zeker nog voorbij laten komen. En wie heb ik dan aan de telefoon? Nou, de altijd vriendelijke en altijd sociale, lekker bellende dames en heren. Melissa Smilda. Hallo Melissa.
11: Hallo allemaal, hoi.
10: Welkom
11: nou,
10: in de show.
11: Nou, wat super nieuws, ja. Hartstikke fijn te horen.
10: Ja, het betekent dat bij alle 80 radio, meer dan 80 radiozenders waar ons programma te beluisteren is, dat de single voorbij komt. En natuurlijk ook het interview met jou in het begin van deze aflevering. Ja, het kon niet toepasselijker, hè, als de zon
11: nou,
10: weer schijnt.
11: Nou, heel
10: hè?
11: Leuk. Precies, ja. We beginnen de week gewoon goed. En dan, nou, het is hartstikke mooi dat jullie dit doen voor mij. Dat vind ik echt fantastisch.
10: Ja, maar ja, het is ook niet voor niks natuurlijk. Het is een heerlijke zomerse plaat. En het is, het is weer even iets anders, hè?
11: Precies.
10: Iets, ja, toch?
11: Het is even weer wat anders, hè? Kijk, als je dan luistert naar de vorige liedjes die ik heb mogen uitbrengen,

0: tijdens de optredens goed kan zingen. En waar de mensen ook gewoon plezier mee beleven.
1: Ja, nou ja, en dan in de beste tijd van het jaar natuurlijk. Waarin de zon hopelijk volop blijft schijnen. Niet alleen nu, maar ook de komende zomer. Dat we een mooie zomer hebben. Want je gaat natuurlijk heel veel het land in met deze single en jouw optreden. En ja, wat ik zeg, het is inderdaad een frisse, energieke, zeggen ze in België. Energieke track waarin je ook laat horen dat je veel meer kan dan wat je tot nu toe al gedaan hebt.
0: Precies, en dat ook. Dankjewel voor je compliment. En daarom heb ik eigenlijk ook zo'n soort nummer uitgebracht. Want ja, je moet eigenlijk van alles wat een keer laten horen, vind ik. En ja, dan hoor je toch ook wel weer dat de muziek heel divers kan zijn, hè?
1: Ja, en ik zie ook aan de vele filmpjes op de social media dat die meer dan goed ontvangen wordt, de optredens. Ja. Maar ook bij de verschillende radiozenders die dit omarmen. Want het is even iets anders dan we niet alleen van jou gewend waren, maar ook wat we zoveel horen. Het is even lekker een nieuwe sound en een zangeres. Ja. Dat is ook hartstikke leuk.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is vaak toch alleen maar zangers, hè?
0: Ja, dat ook inderdaad. En ik vind ook gewoon van zangeressen hoor je tegenwoordig ook niet heel veel. En daarom vind ik het ook gewoon mooi om singles uit te blijven brengen. En ja, ik vond eigenlijk de afgelopen periode, als je dan de singles hoort, dan zit er heel weinig een accordeon in. En ik vind eigenlijk wel van, accordeon hoort gewoon ook een keer in de single. En ik denk van ja, als niemand dat tegenwoordig doet, dan moet je ook wel gewoon een beetje apart zijn. Hè? Een beetje onderscheiden van de andere mensen.
1: Nou, zo is het. Dat was een tijdje zeg maar, in elk liedje een accordeon of een blazersectie of wat dan ook. En nu is het een beetje weggeëbd inderdaad. Dan breng jij dat weer helemaal lekker terug in een eigen sound, een eigen nieuwe single.
0: Ja.
1: En, wat ik zeg, je zult ongetwijfeld heel veel podia, moet ik dan zeggen, op de kop gaan zetten de komende periode. Maar
0: je deelt ook heel veel.
1: En je deelt ook lekker alles mee op de social media. Dus mensen kunnen allemaal een beetje volgen wat er allemaal rondom jou gebeurt. En dat is niet mis, want je bent echt keihard bezig, hè?
0: Ja, ik ben keihard bezig inderdaad. Ja, ik ben echt elk weekend druk aan het optreden. Komend weekend heb ik er weer 2. Volgend weekend heb ik er weer, volgens mij een stuk of 5. Nou ja, en zo gaat het elk weekend wel mooi door. En natuurlijk naast mijn normale baan, want ik werk nog in de ouderenzorg als verpleegkundige, is het wel lekker. Ben ik wel lekker bezig momenteel.
1: Ja, en die zingen waarschijnlijk alle liedjes van jou van voor tot achter mee. En zijn hartstikke trots als ze hun Melissa op weer ergens voorbij zien komen. Hè?
0: Ja, dat vonden ze ook geweldig met deze nieuwe single. Want ja, ik heb zoveel positieve reacties gehad. En niet iedereen heeft deze single natuurlijk al gehoord. Dus dan krijg je elke dag gewoon hele leuke berichten, omdat het nog maar net een weekje uit is.
1: Nou, daar gaan wij natuurlijk weer heel wat aan doen deze week. Want in alle edities van ons programma zit hij in het begin. En natuurlijk ook in het begin van het tweede uurtje komt hij voorbij. En dat de hele zomer lang, want het is een heerlijke zomerrit. Hij is ook opgenomen in onze Oranje Party Top 15 van de zomer. Want we gaan natuurlijk deze zomer met en de Gouden Vuiltje en Oranje Party gewoon heel de zomer lekker door. We hebben onze eigen top 15. En hij staat inmiddels op de playlist voor de top 15. En waar hij gaat eindigen, dat gaan we nog meemaken. Maar zolang de zon blijft schijnen...
0: Super.
1: Dus gaat het allemaal goed komen, toch?
0: Nou, hartstikke fijn. Super bedankt daarvoor.
1: Hartstikke goed, Melissa. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij hem wilt aankondigen, gaan wij de airco nog iets hoger zetten hier in de studio. Want de zon die schijnt volop, hè? Nou, kondig hem maar lekker aan, Melissa. En we gaan hem lekker draaien.
0: Bedankt voor het interview en natuurlijk voor de luisteraars voor het meeluisteren. Hier komt mijn nieuwe single Melissa Smilda met Als de zon weer schijnt.
1: En maar blijft schijnen, onze fantastische schijf van deze week.
2: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
2: Nieuw.

0: leider van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor ons programma. Wij gaan eens even bellen met de man die ook met zijn vorige single bij ons te gast was in de show. We hebben hem nog uitgebreid even, heb ik hem uitzitten horen, want hij heeft een hele bijzondere achternaam. Mijn vrouw heeft namelijk eigenlijk ook die achternaam, maar die komt uit de buurt van Haarlem, Beverwijk. En hij niet, hebben we de vorige keer helemaal uitgedokterd. Maar goed, doet niks af aan de mooie achternaam die hij heeft en de heerlijke single die hij uit heeft, dames en heren. Geschreven en geproduceerd door Peter van Kisteren, die wij al heel lang kennen, die zelf natuurlijk ook prachtige liedjes heeft uitgebracht in de studio van Leiko Music. En de single heet Vergeet Nooit Waar Je Wieg Heeft Gestaan. En zo is het maar net. En dat liedje dat is uitgebracht door Benjamin Gouwenleeuw. Hallo Benjamin.
7: Hallo, goedenavond.
6: Hey, welkom in de show. Ja, ik blijf het bijzonder vinden, Benjamin Gouwenleeuw, dames en heren, om bij ons in de show te hebben. We hebben een bijzondere achternaam, maar je hoort het niet zo heel erg veel. Tenminste, hier in Brabant al helemaal niet. Maar bij jou in de regio denk ik wel. Ja, daarover gesproken, bijzondere achternaam. Je hebt een heel bijzonder liedje ook opgenomen bij onze Peter in de studio met een mooie titel. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Is het ook een bewuste keuze dat je hier een liedje van en over wilde maken?
7: Nou, het is meer zozeer dat ik dit soort dingen eigenlijk altijd wel zeg. En hij had het nummer voor mij geschreven. En althans niet voor mij. Hij had hem geschreven en hij zei, joh, dit is wel een liedje wat bij jou past.
6: Ja.
7: Dus kom luisteren. Kijk wat je feeling erbij is. En is het wat, dan gaan we eraan beginnen. Is het niks, dan geef ik hem aan de volgende.
6: Ja.
7: En zodoende dat dit liedje zeg maar nu staat.
6: Ja, maar je hebt hem mooi in beslag genomen. En ik denk dat het niet verkeerd is, want het is een heerlijk liedje. En ik denk ook dat hij heel goed bij jouw stem past. En bij in de lijn van wat je al gedaan hebt. En ja, zeker als het een uitspraak van jou is, is het natuurlijk hartstikke mooi om daar nu een liedje van en over te hebben.
7: Ja, nee, absoluut.
6: Hey, en ja, de vorige single heeft ook heel erg goed gedaan. Daar was je ook bij ons mee te gast in de studio. Je trekt er flink aan, je bent flink aan het promoten. Ik heb van Dennis, jouw plugger, ook gehoord dat je echt alles in de kast haalt om ja, lekker je singles te promoten en daar keihard mee bezig bent. En ja, nu zeg maar bij onze Peter, ja, die kent ook de hoed en de rand, hè?
7: Ja, dat is ook het voordeel als hij ook zelf zanger is. Dus dan weet hij wel een beetje wat wel niet in de markt past.
6: Ja. Ja, maar hij heeft ook heel veel optredens. Ik heb daar met heel veel artiesten in de studio gewerkt. En wat ik zei, we zijn ook met hem naar Westendorf geweest. Naar de artiestenreis met Peter Beentzen. En nog meer muzikale vrienden van Peter. En ja, wat mij opvalt aan zijn producties is dat hij altijd de juiste noot weet te raken. Om in muzikale termen te blijven. Met de artiesten waar hij mee werkt. Dat je gewoon hoort van, hey, er is over nagedacht over dit liedje. Er is over nagedacht van, hey, wat is een liedje wat past bij hem. En dat het dan eigenlijk misschien ja, een liedje was wat niet speciaal voor jou gemaakt is. Het past wel jou als een jas.
7: Ja, nou ja, goed. Dat is, kijk, een liedje moet bij je passen. En vandaar dat hij ook tegen mij heeft gezegd, weet je, kom luisteren. En ik heb ook gezegd, ik wil hier niet over één dag. Hè. Ik wil het wel gewoon even een paar keer goed horen. En dan moet het gewoon klikken.
6: Ja.
7: En goed, ja, goed, lang verhaal kort, het liedje is geboren.
6: Ja, en meer dan, want hij wordt ook heel goed gedraaid op de verschillende radiozenders. Ik heb gehoord van de radiozenders die mijn programma ook uitzenden. Ze hebben hem allemaal in de playlist staan. Ze zijn allemaal heel enthousiast over dit liedje. Omdat het dan weer dan net is, iets anders is dan anders. Dus het is een heerlijk liedje, maar wel ook herkenbaar. En er zit ook een verhaal in. En dat is ook altijd mooi, hè? Dat het niet alleen maar is van hoepen de poep, zet op de stoep en oh, wat weet ik veel allemaal wat. Maar dat er ook een verhaal zit in een liedje.
7: Ja, dat is eigenlijk wat ik graag in een liedje wil. Ik wil niet gewoon zingen om het zingen. Ik wil wel een bepaalde boodschap wil ik overbrengen. En goed, er zit een boodschap in het liedje. Vandaar dat het mij ook trok.
6: Ja. Hey, en betekent dat ook dat we in de toekomst wellicht meer van dit type liedjes van jou kunnen gaan horen? Of is het gewoon een liedje wat jou nu aan is komen waaien? En wat je denkt van, hey, die pak ik op en die ga ik uitbrengen?
7: Nou ja, goed. Ik weet dat hij heel erg veel aan het schrijven is met het team waar hij mee is. Dus ja, weet je, wie weet wat daar nog uitkomt. En als er weer wat tofs tussen zit, dan gaan we daarmee aan de slag. En ja, weet je, ik ben altijd heel simpel. Ik wacht gewoon wat er op mijn pad komt en dan zie ik het wel. Daar ben ik altijd heel makkelijk in.
6: Ja, nou ja, dat is denk ik ook een goede weg. Want als je heel geforceerd bezig bent om een liedje te maken of een liedje te schrijven, dan is het vaak veel lastiger dan dat het gewoon op een bepaald moment bij je binnenkomt. En dat je denkt, ja, dit is wat ik wil.
7: Ja, absoluut.
6: Ja, nou, hartstikke mooi, Benjamin. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. En iedereen heeft vast wel eens een keer daarover nagedacht. En anders je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat zeker doen. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Wie je papa en mama zijn. Wie ze gezorgd hebben dat je op de wereld bent. Vergeet dat nooit. En dan komt het allemaal dicht voor elkaar, toch?
7: Yes, dat is hem. Dat is precies de boodschap.
6: Zo is het, Benjamin. Nou, kondig hem lekker aan. En ik slinger hem vol gas de radio op. Alle wiegjes in Nederland. Radio lekker harder. Komt hij aan.
7: Helemaal top. Lieve mensen, mijn naam is Benjamin Gouwenleeuw en dit is mijn nieuwe single. Vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan.

0: Dames en heren, hallo fans. Hier is meneer De Groot. U luistert op het ogenblik naar de Gouden Fout Show. Jos Netten.
1: Weet je nu er nog lang, de gouden hier?
2: Ach, wat gezellig, hè?
3: Jos Netten.
4: Kijk hem nou zitten met zijn dikke, blije kop.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo mensen, nou, ik weet niet hoe bij jullie thuis is, maar de zon die schijnt nog lekker volop. Het is prachtig mooi weer in Nederland en dan hoor je natuurlijk lekkere, warme, vrolijke muziek op de radio. Hier in jouw enige echte goud- en foutje radio, 18 jaar lang zijn we er voor jullie op de radio elke dag ergens te beluisteren. En nu hebben we een man onder de knop die ook met zijn vorige single bij ons te gast was en een heerlijk lekker nieuw liedje uit heeft gebracht. Ik heb hem al een paar keer dat hij bij ons getipt werd horen. Ricky Smit, zou het familie zijn? Je weet het niet, we gaan het allemaal meemaken, dames en heren. Een nieuwe single Bella Vita van Henk Smit en Henk zit lekker te genieten op een, ik weet niet of het op een terrasje is, maar in ieder geval lekker even met een lekker drankje even lekker genieten, Henk, hè?
4: Goedemiddag, ja, we zijn er zeker.
6: Ja, lekker man. Nee, en meteen ook een lekkere zomerse plaat uit. Ja, het heeft zo moeten zijn, denk ik, hè?
4: Hij is heerlijk, hè? Bella Vita.
6: Echt lekker man, jongen. Ja, jongens.
4: Super plaat, hè?
6: Lekker man, jongen. Als je hem hoort, krijg je ook meteen vakantiegevoel. Tenminste, ik wel. Ik moet nog even werken voordat ik vakantie heb. Maar je krijgt meteen het gevoel van vakantie, palmen, een lekker drankje. En of het dan een biertje is, of een wijntje, of een rozeetje, of kwijtschelden. Maakt het allemaal niet uit, als het maar nat is. En lekker is. Ja, toch? Ja, toch?
4: Zeker.
6: Ja, want dan krijg je toch gewoon zin in bij deze plaat.
4: Ja,
6: dat is natuurlijk... dat hoort ook bij dit liedje. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk over dat jij in dit liedje... de vrouw bezingt, dames en heren, en die heel het leven op zijn kop zet. Ja, dat gebeurt dan, hè?
4: Dat gebeurt zeker.
6: Ja, ook
4: zeker.
6: Als je geen drank op hebt, kan dat gebeuren, hè?
4: Sowieso.
6: Ja, maar, want je bent weer bij Frank Verkooijen de studio ingedoken en had je meteen het idee ook al voor dit liedje?
4: Ja, nou ja, het was eigenlijk zo, hè. Frank Verkooijen is mijn stiefvader.
6: Ja.
4: Dus, en ja, die woont naast mij. En ja, wat ik al zeg, ik ja, ik zit dagelijks bij ze natuurlijk, hè. Ja, het zijn mijn ouders, noem ik het maar.
6: Ja.
4: En ja, toen zei ik, Frank, we moeten nou weer even wat op gaan nemen. Ja. En toen zei hij, Henk, waar zit je aan te denken? Ik zei, nou ja, je weet hoe ik ben.
6: Ja.
4: Ik zeg, laat het gewoon gebeuren. Ik zeg, je weet wat ik mooi vind, dus kom met iets. En toen kwam hij eigenlijk met Bella Vita aan. Hij zegt, Henk, ik heb nou iets. Hij zegt, ik denk dat jij dat wel heel mooi vindt.
6: Ja.
4: Dus we zaten gezellig lekker aan een biertje. En toen liet hij me horen. Ik zeg, Frank, dit is het, hè? Ik zeg, dit is mijn plaat, hè? En toen, van het een komt het ander. En dan ga je hem uitbrengen. Ja, en ik ben zo enthousiast over deze plaat. Deze plaat doet het zo verschrikkelijk goed op de radio. Overal eigenlijk, op de tribune.
6: Ja.
4: Overal waar ik kom. Iedereen doet hem lekker mee. Ja, en daar doen we het voor natuurlijk, hè?
6: Zeker.
4: Ja, toch?
6: En weet je, het mooie is, hij kwam half april kwam hij zo'n beetje uit. Toen konden we nog niet weten dat we nu al in zulke lekkere zomerse vibe zouden zitten. Want de plaat staat ook bij ons genoteerd in de Oranje Party Zomer Top 15. Mijn zusterprogramma, de Top 5, de Oranje Party, die we ook elke week maken. En daar hebben we dadelijk een zomerse Top 15 in allebei de afleveringen komt. Ja, en deze, die moet er natuurlijk in. Ik zeg het gewoon heel eerlijk, Henk. Ik werd van tevoren al meer dan positief geïnformeerd dat dit liedje eraan zat te komen. En dat het een klapper van je welste was. Nou ja, geen woord aan geloven door Ricky. Het is een klapper van je welste, hè?
4: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Echt waar. Wat ik al zeg, ja, hij doet het gewoon supergoed. En het is gewoon echt helemaal mijn ding. En heerlijke plaat. En de bühne vindt het ook heel leuk. De mensen vinden het super. Ik krijg hele mooie reacties allemaal. Dus ik ben heel erg blij en enthousiast erover.
6: Ja, heb je nog speciale plannen voor de zomer? Behalve optreden en lekker genieten en een lekker pilsje vatten of wat dan ook.
4: Ja,
6: heb je nog
4: wat ik al zeg, er staat heel veel op de planning. Er staat echt heel veel. Ik ben met Frank alweer bezig, om stiekem te zeggen. Ik ben Frank alweer bezig om een nieuwe plaat te nemen. Hij zegt wel, Henk, rustig aan, hè, want jij wil altijd heel snel. Ik zeg, ja, ik wil altijd heel snel. Ik zeg, maar ik wil... Hij zegt, rustig aan, jongen. Hij zegt, alles komt goed. Dus ik heb hem gezegd wat ik wil. Ik zeg, Frank, luister, ik wil nu een plaat.

0: Jo, zeggen ze wel eens, hè? Want je geeft hem, je geeft hem één vinger en hij pakt heel je hand en hij maakt wat je wil.
1: Dat dus. Ja, ik zeg altijd, Frank is gewoon een magie.
0: Ja.
1: En hij laat mij af en toe dingen horen. Dan zeg ik van, Frank, ik weet het niet. Hij is een jongen. Als het dadelijk klaar is, dan weet ik zeker dat jij zegt, dat is het.
0: Ja.
1: En dan laat hij mij de plaat horen. Dus dan laat hij me het voorstukje zeg maar horen. En dan laat hij me de ding horen. Dan zegt Frank, is dit die plaat? Ja jongen, dat is die plaat.
0: Ja.
1: Zeg, oh, dit is een klapper. Dit is hem. En dan zeg ik ook altijd, Frank, ik vind het allemaal leuk. Je laat mij altijd het beginstadium horen. Maar laat me gewoon het eindstadium horen. Want ik als zanger kan er wel een beetje doorheen kijken en doorheen horen. Maar het eindresultaat, ik zit daar ben jij voor. En ja, deze man die is gewoon echt een magie.
0: Ja.
1: En die maakt gewoon dingen dat ik denk van mijn eigen jongen, moet je horen. Wat een klappers maak je jongen, echt top. Ja. Maar ja, dat is ook alweer wat ik al zeg. Hij loopt al heel wat jaartjes mee. En ja, het is niet voor niks hè, dat hij het zo druk heeft en zoveel zangers allemaal bij hem komen voor platen te maken. Nee. Dus ja.
0: Zo is het, de kwaliteit wint altijd.
1: Ja toch, kwaliteit. Ja, inderdaad, zeker.
0: Zo. Nou, helemaal zeker, mooi man. En deze plaat is ook van topniveau. Die gaan we lekker draaien nu in de Goud en Foutje Radio. En ook in de Oranje Party, dames en heren. Hoor je hem voorbij komen. Binnenkort dus de Oranje Party Zomer Top 15. En in Oranje Party en ook in de Goud en Fout Show. En deze ga je denk ik wel zeker voorbij horen komen. We gaan hem nu draaien op de radio. Henk, als jij hem lekker wilt aankondigen, dan trekken wij er even eentje open. Nou, we doen er twee even open trekken. En dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
1: Hier is Henk Smit met Bella Vita.

0: straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: komt terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen. Nou ja, het is natuurlijk de week, de eerste week in de zomer van 2026. En we hebben al heel wat lekkere zomerhitjes voorbij horen komen hier in deze aflevering van toen en van nu. En nou hebben we aan het begin van dit tweede uurtje ook weer een man aan de telefoon die vroeger zei ze dan, die kan zingen, dansen en acteren. Nou, dansen misschien dan, weet ik niet, dan gaan we dat even vragen. Maar hij kan alles wat dat betreft, heeft in musicals gespeeld, hij zingt liedjes. We komen hem dit jaar ook weer tegen bij de Buma NL show in eind september. Dat hoor je dan natuurlijk in oktober hier weer in de Gouden Foutje Radio. En hij had een vooruitziende blik, want hij komt met een liedje uit en meteen vallen de mussen van het dak af. En hij zingt dan ook, ik heb zin in de zomer. Nou, hij wordt op zijn winken bediend. En wij allemaal trouwens. En hier ook in de bloedheet studio van de Gouden Foutje Radio. We gaan eens even bellen met onze vriend van de show, al heel erg lang. Al zijn liedjes komen voorbij in ons programma. En we hebben hem weer aan de knop. Ik zeg, heb je nog steeds zin in de zomer, Sebastiaan?
4: Nou, het is wel puffen en zweten, hè, nou, Jos? Goeiedag, man.
5: Het is je net of we in de studio of daar we in een grote magnetron zitten. Maar koelen helpt dan op een gegeven moment niet meer, hè?
4: Nee, is een beetje je eigen plaatselijke sauna is het dan op een gegeven moment, hè?
5: Ja, maar ja, goed. We klagen niet, want we hebben maandenlang zitten janken toen het slecht weer was. En sneeuw en regen en ijzel en weet ik of rotzooi wat we gehad hebben.
4: Dat is ook wel echt weer typisch Nederlands natuurlijk, hè? Het is nooit goed, hè? Als het te warm is, dan hebben we wat zeuren. Is het te koud, hebben we wat. Het is altijd wat natuurlijk. Maar ik moet toch wel zeggen dat die zomer mijn voorkeur heeft. En het hoeft voor mij ook nog niet heel bloedheet te zijn. Dat vind ik dan ook weer niet echt heel erg lekker. Maar gewoon zo'n lekker temperatuurtje zo rond de 20, 21 graden. Met een zonnetje. En dan zijn de mensen ook allemaal lekker vrolijk. En ja, dan heb je mij wel. En dan word ik er zeker blij van. En dan sluit die plaat er natuurlijk heerlijk bij aan.
5: Ja, het is een heerlijke, vrolijke, lekkere zomerse plaat. Met, als je je ogen dicht doet, dan waan je op Curaçao of Aruba. Of Lutjebroek of Waterloo. Maar de zon schijnt, maakt allemaal niet uit. Ja, toch? Maar het leuke is, bij dit liedje, je hebt niet alleen de tekst zelf geschreven en de productie gedaan, maar je hebt ook een hele hoop van de muziek zelf ingespeeld, hè?
4: Ja, ik ben inderdaad zelf achter de toetsen gekropen voor een aantal dingetjes. Ik heb wat drumpartijtjes ingeslagen. En ik ben er wel mee bezig geweest. Enigszins wat ik heb gelaten is zeg maar de gitaar.
5: Dat, ja, laat dat ik is een familie, over. Ja, familieproductie.
4: Ja, laat ik over aan mijn zoon. En dat is het enige instrument wat ik gewoon niet beheers. Dus dat moet ik ook gewoon niet doen. Nee. En als ik dat dan wel ga doen, dan moet ik zoveel zweten. Dus ja, dat schiet alleen maar niet op met zijn zomerplaat. Dus... laat hij dat dan maar lekker doen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus we zijn hier lekker thuis gewoon aan het piekelen geweest. En dat is dan ook leuk. Dus dan ben je even een avondje bezig met gitaarpartijtjes inspelen. Tenminste hij dan. En ik zit dan hier te luisteren en te kijken of het klopt. En dan zit ik het gelijke gedeelte in de premix te zetten. Dus ja, dat zijn wel leuke dingen.
5: Ja, dus jij speelt zeg maar gitaar zoals Pieter van Vollenhoven piano speelt, zeg maar.
4: Ja, zo ongeveer. Ik ben ook licht fonetisch, ja.
5: Hey, leuk man. Ja, en dit is natuurlijk wel het ultieme plaatje om de zonnebril, de zonnebrand bij de hand te hebben. Lekker in een badje, lekker drankje erbij. En dan helemaal losgaan op deze plaat. Dus ja, het is wel het perfecte moment dat die uitgekomen is.
4: Ja, nou ja, het zit er ook natuurlijk allemaal in, hè, wat je noemt zo. Maar de zonnebrand zit erin, de zonnebril zit erin, de cocktails zitten erin, de tropische dames. Noem het allemaal maar op. Dus alle ingrediënten van een goede en mooie en gezellige zomer zitten er inderdaad in.
5: Ja, die dames zou ik er niet meteen over hebben, want dan zeggen ze weer van hè, hem ook weer met zijn dames in de videoclip. Nou ja. Maar ja, het is wel zo, hè?
4: Het is toch echt zo. En ik vind het toch altijd nog wel een feest om al die tropische verrassingen voorbij zien te komen, hoor. Dus,
5: ja, kunnen we niet moeilijk over doen. Ik moet zeggen, wij als kijkers en luisteraars vinden dat ook zeker niet onprettig. Dus blijf dat ook gewoon lekker doen, ook in de toekomstige clips. Maar eerst genieten van deze plaat. Ja, we gaan een mooie zomer tegemoet, heeft onze weerman ons voorspeld. En of hij gelijk heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Dat is altijd maar even afwachten. Maar het zou wel lekker zijn, want dat zou betekenen dat jouw plaat nog heel lang mee lekker kan lopen de komende maanden. Want ja, het is nu net pas begonnen. Afgelopen zondag is de zomer natuurlijk officieel losgebarsten op Vaderdag notabene. En het was een hete vaderdag, kan ik je wel vertellen. Maar goed, dat maakt niet uit.
4: Hem eruit.
5: Ja, toch? Ja, het zweet in de bilnaad zou ik dan bijna willen zeggen. Maar goed, dat is niet netjes op de radio. Hey, luister Sebastiaan. We kennen jou als iemand die ook vooruit denkt en vooruit werkt. Hè? Betekent dat je ook al in je achterhoofd hebt geen zin in de herfst of geen zin in de winter? Of gaan we dan een brug te ver?
4: Op naar de winter, kunnen we dat de volgende plaat noemen. Nee, dat zou zomaar kunnen. Nee, ik ben wel met dingen bezig en daar staan al wel weer ideetjes dat ik denk van ja, dat is misschien wel leuk om te gaan doen of uit te brengen. En ik denk dat wij eind september waarschijnlijk al gaan komen met iets nieuws. Dus,
5: dus als we bij de Buma zijn, dan heb ik de primeur.
4: Waarschijnlijk wel, ja. En dan loopt het allemaal eigenlijk wel weer een beetje door. Dus ik denk dat dat niet verkeerd is.
5: Nou, goed bezig, man. En, maar ja, laten we eerst eens even lekker gaan genieten van het mooie weer en van de zomer. En dan zien we daarna wel weer wat er gebeurt. En ik vind het wel leuk om vooruit te kijken, dames en heren. U weet het alvast, later dit jaar, de Buma NL-dag. Dat is altijd een hele speciale dag waar alle toppers van de Nederlandse muziekbusiness aanwezig zijn. Vorig jaar hebben we dan natuurlijk André van Duin geïnterviewd. We hebben Yves Berendsen vorig jaar gehad, Django Wagner. Noem ze allemaal op. En dit jaar komen de grote sterren ook weer voorbij. En natuurlijk ook onze vriend van de show Justin de Wild met zijn grote hit Cheerio. Die gaan we daar weer voorbij zien komen. Maar ook dus Sebastian, en je hebt dan de primeur voor ons van de nieuwe single. Dat kunnen we toch alvast meegeven.
4: Ja, dat is, en iedereen loopt er echt in het wild, hè?
5: Ja, echt, je ziet ze allemaal gewoon. Ze zijn echt allemaal, hè?
4: Ja, het is een van de betere feestjes als je mensen wil zien en wil spotten. Dan is dat zeker een aanrader om daar aanwezig te zijn.
5: Ja, nou, we gaan dat zeker doen. En we gaan nu even lekker de zomer weer open klappen hier op de radio. In de enige echte, de Zomer Goud en Fout Show Radio. Want dames en heren thuis, ook heel de zomer zijn wij gewoon elke dag van de week op de radio ergens te beluisteren. Geen zomerstop bij ons. Wij knallen gewoon lekker heel de zomer door. En daar sluit deze plaat perfect bij aan. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en we hebben er zin in.
4: Nou, dan zeg ik nu op dit moment bij Jos Netten in de uitzending mijn nieuwe single. Dit is Zin in de Zomer. Zin in de Zomer.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Ja, het is zomer optima forma in deze aflevering van de Gouden Fout Show Radio. De allerbeste gouden, foute, lekkere zomerse hits aller tijden. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Ja, en we hebben al een paar liedjes gehad met zomer in de titel. En ook de volgende, dames en heren. Daarvoor gaan we naar het mooie Haarlem. Want daar komt hij vandaan, dames en heren. Met een heerlijke nieuwe single. Overal is hij te vinden op alle streaming platforms. Het is een heerlijk uptempo zomersliedje. Ik denk als je hem één keer gehoord hebt, krijg je hem niet meer uit je hoofd. En hij staat ook genoteerd in de Oranje Zomerparty Top 15 van mijn zusterprogramma Oranje Party, dat je deze zomer gaat horen op de radio. En dat liedje dat heet Zomerliefde. En het is van onze vriend van de show, Leslie Rosbach. Hallo Leslie.
7: Hallo allemaal.
6: Hey, welkom.
7: Daar zijn we weer.
6: Ja, welkom in de show. Ja, gelukkig wel jongen, met een heerlijk nieuw liedje weer. En ja, de zomer is echt begonnen, want deze week dat we onze eerste zomereditie hebben, is meteen raken, 30 graden en nog meer hebben we al gehad. En wie weet wat we nog krijgen. En dan de zomerliefde is wel het mooiste wat er is, hè?
7: Nou, ik denk dat het niet op een beter moment had uit kunnen komen als nu.
6: Ja, en soms moet je ook een beetje geluk hebben, want als je een zomerliefde als liedje uitbrengt, dan kan natuurlijk ook een zomerliefde in Spanje of in Turkije of in weet ik veel waar je naartoe gaat.
7: Maar het kan momenteel ook in Haarlem.
6: Ik wou net zeggen, maar het kan ook in het mooie Haarlem op dit moment, hè?
7: Ja, zeker. Ja, nee, aan de temperatuur ligt het niet, aan de mensen ligt het niet. En ik denk ook stiekem aan het liedje ligt het ook niet, dus... Ja, het kan niet meer kapot.
6: Nee, en hij is vers van de pers, dames en heren. Want de 10 juni kwam het liedje uit. En hij gaat al zijn speer nou. Hè, want hij doet het heel erg goed. En natuurlijk helpt het weer een beetje mee. En dat we allemaal buiten zitten aan de barbecue. En lekker op het terras zitten. Weet ik veel. Dat helpt natuurlijk wel mee. En het is een geweldige productie weer. Vanuit de studio van Sonic Solutions. Maar het moet wel gebeuren. Hè. Ik bedoel, als je zomerliefde zingt en het is 40 graden onder nul. Ja, dan wordt het ook een beetje minder, hè?
7: De eerste dagen was het nog een beetje moeite met de single. Daar ben ik wel altijd heel eerlijk in. Ik ga niet mooier maken dan het is, maar je merkt nu dat de temperatuur echt omhoog schiet. Gaat de single ook net zo mee omhoog?
6: Ja,
7: nou, dat is echt 30 graden en 30% meer omhoog. Dat is echt.
6: Nou, lekker man. Ja, Bobby Eden zou er blij mee zijn, hè, met je zegt 30 graden en meer omhoog. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is een andere zomerliefde, zullen we maar zeggen. Maar,
7: die kennen morgen gaan met 37 graden.
6: Ja, zo is het, jongen. Maar ja, goed, alle gekheid op een stokje. Ja, het is natuurlijk elke keer wel weer spannend als je met een nieuwe plaat uitkomt. Je bent inmiddels al heel wat jaren bezig, een jaar of 9 alweer, op de diverse podia. Sinds de laatste 2 jaar ook door het hele land heen. Hè, want het is niet alleen maar Haarlem en Beverwijk en Zandvoort. Nee, nee. Maar je gaat het hele land door. Overal kom jij met jouw repertoire en jouw liedjes. Ja, dan is dit natuurlijk wel een klapper als je die dan nou zo erbij mag hebben.
7: Ja, je merkt gewoon als je die in je set doet, het nummer. Sommige mensen kennen het natuurlijk ook niet. Heel veel nog niet eigenlijk. En je merkt toch dat er altijd wel echt heel leuk op gereageerd wordt. Echt gewoon die beat, de uptempo. Hele simpele, strakke tekst. Die kun je eigenlijk bijna niet vergeten. En ja, ik denk dat wel het sausje is. Om best wel een leuk nummer te scoren, zeg maar.
6: Maar ik denk dat het ook de kracht is van het liedje. Het is een fantastisch lekker liedje met lekkere muziek, goed arrangement. Maar ook inderdaad, de tekst is... je moet niet allemaal van die hele moeilijke teksten hebben, want dat blijft allemaal maar niet hangen bij de mensen. Hè. Je ziet een liedje als Engelbewaarder en Cheerio, weet ik veel. Dat is allemaal, het is geen hogere wiskunde, de liedjes. Maar het zijn wel de teksten wat blijft hangen.
7: De meeste teksten van de grootste hits zijn vaak 9 van 10 keer... Nou, daar kan ik leuk nog omhouden.
6: Ja, maar ja, goed, je moet er maar net op komen. Ik bedoel, zolang de vogels niet fluiten, ga ik niet naar buiten. Ja, je moet het maar verzinnen. Hè? En heel Nederland zingt het mee nu, hè?
7: Ja, en het mooie is dat zo'n teksten worden altijd verzonnen op het moment dat je met elkaar zit. Gezelligheid en gekkigheid. Dan krijg je bepaalde gesprekken. En dan ga je gek doen. En op een gegeven moment denk je, dat is leuk, dat schrijf je op. Oh, dat is misschien wel leuk voor een nieuwe single. Nou, en zo ga je het uitwerken. En op een gegeven moment kom je gewoon tot iets superleuks. Wat je totaal niet verwacht wat je uit zou brengen.
6: Nee. En de grap is van het liedje van Cheerio is natuurlijk mede geschreven door Jeffrey Hees. En als ik hier bij de studio uitkijk, kan ik bijna bij Jeffrey binnenkijken. Want die woont natuurlijk ook in hetzelfde mooie Os waar ik ook woon. Oftewel Chicago aan de Maas noemen we het ook wel. Maar goed, dat terzijde. Die zei, dit liedje had hij al een jaar of 2 geleden al geschreven. En nu eigenlijk dat het dan in een stroomversnelling komt. Ik heb ook de demo gehoord van het liedje zoals hij het ooit ingezongen heeft als demo. Ja, als je dan nu dat liedje hoort en heel Nederland zingt het mee. En als je op een feestje staat, echt waar jongens, als ik op een feestje aan het draaien ben met de Gouden Foutje Radio on Tour. 3 keer is heel normaal hoor, dat je voorbij komt op een feestje.
7: Ja.
6: Dat is niet te filmen, hè?
7: Nou, ik moet je zeggen, het begint nu wel een beetje. Dan denk ik van, alweer.
6: Ja, en dat is ook
7: weer. Als je dat denkt, stik je er weer in en dan denk je van, nou ja, waarom ook niet?
6: Ja, zo is het. Hè. Dat was ook met de Engelbewaarder en allerlei andere liedjes. Zwemmen in Bacardi Lemon. Dan zei je ook zeggen van, hoe verzin je het? En ja, die hakt er dan in. En die blijft hangen. En ja, dan hoor je hem een tijdje weer niet. En dan komt hij in één keer weer voorbij. En denk je, oh ja, was toch eigenlijk wel lekker.
7: Ja, zeker.
6: We gaan dat gevoel natuurlijk ook proberen bij onze luisteraars in Nederland en België en overal te veroorzaken met jouw liedje. Want ja, velen zullen nog wel eens terugdenken aan een vakantie, een zomerliefde. Want ja, dan gaan toch de hormonen met je opspelen, zeg maar. Hè? Dan zakt het bloed naar plekken waarvan je denkt, hallo. En
7: dat
6: is nou eenmaal zo. Dus iedereen herkent, denk ik wel, iets van een zomerliefde.
7: Ja, de temperatuur stijgt dus naar het niveau van passie en verlangen. Ik wil het zo. Nou ja, dat zegt het eigenlijk al.
6: Ja, een collega radio DJ die riep dan wel eens op de radio. Alles komt omhoog, behalve mijn eten. Nou ja, dat is natuurlijk zomerliefde. Dat is met heerlijke, lekkere muziek, dames en heren. Zomer in optima forma. Wat een heerlijke plaat, Leslie. En ik hoop dat die voor jou heel veel gaat brengen. Want het is een echt een fantastisch liedje. En ik ben ontzettend blij jou in deze zomer, en deze allereerste zomereditie aflevering van de Gouden Fout Show erbij te hebben. Dus ik denk dat we maar eens even lekker de plaat de radio op knallen. Als jij wilt aankondigen voor ons, dan gaan wij hem lekker draaien.
7: Ik ga me aankondigen, lieve mensen. Hier is mijn nieuwe single Zomerliefde.

0: lijsttrekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is de tijd voor ons programma. Eens even lekker de zon te laten schijnen, dames en heren. En daarvoor heb je helemaal niet ver weg. Dan kun je gewoon naar Deventer. Want daar zit een man, die heeft een liedje opgenomen. Het is ja echt Latin, maar dan Nederlandstalig. En het gaat over een prachtige, mooie plek waar binnenkort de heren van VI naartoe gaan. Naar Curaçao, heb ik begrepen. Ze gaan er naartoe met Corendon. En daar gaan ze heel veel leuke dingen meemaken. Volgens mij heeft Gerard Joling er pas ook nog een groot concert gegeven. En waar gaat het dan natuurlijk over? Ja, ik zei het al, Curaçao. Curaçao, onderdeel natuurlijk van het Koninkrijk der Nederlanden. En daar is een liedje over gemaakt door een man die we allemaal natuurlijk nog kennen. Van Popstars, het succesvolle programma van een tijdje geleden alweer bij SBS6. Hij is terug van weg geweest met een prachtig mooi liedje. En wie heb ik dan aan de telefoon? Deon. Hallo Deon.
7: Spreek nou, even goeiedag. Wat een mooie intro.
6: Ja. Maar is ook zo. Hè? Je hebt, dat is alweer wat jaren geleden dat je meedeed aan Popstars. En je zat in popgroep Red. Die niet alleen maar liedjes over rood zongen. Maar in ieder geval heel veel leuke shows hebben gedaan. En nu lekker solo. En wat een lekker liedje, man, over Curaçao.
7: Ja, dankjewel.
6: Ja, wat heb je zelf met Curaçao? Als ik vraag mag.
7: Nou, ik ben zelf half Antilliaans. Ah. Dus mijn vader is op Curaçao geboren.
6: Ja.
7: En het is sowieso mijn ultieme vakantiebestemming. En mijn vrouw en mijn kind, die zijn er allebei ook echt dol op. Dus wij komen er heel graag. En we zijn er gelukkig ook vaak voor werk. En met vakantie gaan we er eigenlijk ook gewoon het liefste naartoe.
6: Hartstikke leuk van. Ja, mijn buurman is ook helemaal fan van Curaçao. Die is zelfs met zijn ouders mee geweest op huwelijksreis naar Curaçao. Hè?
7: Oh, te gek. Ja, mooi.
6: Heen met de vader en terug met de moeder. Dus dan weet je wel wat voor vakantie daar geweest is natuurlijk. Hè? Was een hele leuke vakantie op Curaçao. Hij zei, Jos City, echt, ik heb nog nooit zo'n mooi eiland meegemaakt met alle leuke dingen. Ook de leuke dingen van Nederland. Ook gewoon een lekkere frikandel en een kroket. Maar ook de lekkere dingen van het eiland.
7: Nou,
6: je kunt er heerlijk chillen.
7: Dat zei ik inderdaad. Zei ik dat van de week ook. Het is eigenlijk net een beetje als Spanje. Ja, mensen, er zijn ook heel veel Nederlanders die gaan in de zomer naar Spanje toe. En die vinden het dan lekker om gewoon een frikandel uit de muur te trekken.
6: Ja.
7: En dat is eigenlijk met Curaçao ook zo. Je kan daar ook een frikandel uit de muur trekken. Maar het gewoon, iedereen praat daar Nederlands. Je hoeft geen moeite te doen. Het is gewoon heerlijk.
6: Ja, het is eigenlijk Nederland zoals je Nederland zou willen hebben. Net als hier, maar dan met lekkere zon en lekkere dingen. En dat hebben we dan niet, maar dat hebben we aan de andere kant van de wereld. Hebben we dat dan
7: precies.
6: Gelukkig
7: precies.
6: Wel natuurlijk.
7: We gewoon opzoeken, ja.
6: Ja, zo is het. En je zegt dat je bent voor werk ook heel veel op Curaçao. Ik neem aan om dan de tent plat te spelen daar.
7: Ja, klopt. Ik doe meerdere keren per jaar. Dat is voor een... dat heet O&O. O&O houdt je bezig. En die organiseren, zeg maar... feesten voor de defensie die op Curaçao zit.
6: Ah, kijk eens
7: aan. En niet alleen op Curaçao, maar ook op Aruba of in Noorwegen. Of allemaal verschillende plekken waar de defensie ook maar zit. Voor de marine en de landmacht... worden feesten georganiseerd. En daar ben ik onderdeel van. En daarvoor vlieg ik eigenlijk zeker twee keer per jaar naar Curaçao om daar op te treden.
6: Ah, lijkt me hartstikke vervelend inderdaad als je zo'n fan bent van het eiland. Hè,
7: dat zijn hele vervelende reizen.
6: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, jongens en meiden natuurlijk van onze defensie, die zitten daar natuurlijk langere tijd en die moeten inderdaad vermaakt worden. En die zitten natuurlijk ook kort bij het hele gebeuren bij Venezuela daar. Hè. Ik bedoel, een klein beetje aardrijkskunde heb ik nog wel. Daar zit het allemaal dichtbij. Dus die jongens jongens en meiden doen heel veel belangrijk werk nu daar.
7: Ja, klopt. Ik ben daar afgelopen kerst ook geweest. En net toen de, hoe heet het, die president uit Venezuela werd getrokken.
6: Maduro.
7: Ja, Maduro. Toen was ik op Curaçao. Dus,
6: ik kon niet terug ook, helaas.

0: Nederland toe regelmatig geweest ben. Ja. En dan zeg ik ook inderdaad, van de meen ik ook, jullie, de mensen die daar zitten, die doen ontzettend belangrijk werk. En natuurlijk hopen we met z'n allen dat er nooit niks gebeurt. Maar je ziet nu wel, als er wat gebeurt, dan moeten we praat staan, hè?
1: Ja, absoluut. Zeker weten.
0: Ja, nou, hartstikke mooi, man. Hey, en ja, Curaçao, ja, het is eigenlijk niet zo heel verwonderlijk dan dat je een liedje gemaakt hebt over Curaçao. Als je met hart en ziel eraan verbonden bent.
1: Ik had inderdaad, sinds vorig jaar heb ik dan een nieuw platenlabel getekend bij Bronx Music.
0: Ja.
1: En samen waren we aan het kijken van, nou, wat voor muziek gaan we doen? Welke kant gaan we op? En toen kwam eigenlijk het nieuws dat Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis van voetbal heeft gekwalificeerd voor het WK.
0: Ja.
1: En ja, toen was 1-1-2. Toen dacht ik, ja, hoe gaaf zou het zijn als ik als halve Antilliaan en trots op het eiland een ode kan brengen aan het eiland. En ook een ode aan de Blue Wave, zo heet het voetbalteam.
0: Ja.
1: Wat nu voor het eerst naar het WK gaat. Ik zeg, het lijkt me te gek om een soort Wolter Kroes-achtige FIFA Hollandia te maken. Ja. Maar dan voor Curaçao.
0: Ja, nou, het zou toch ook fantastisch zijn, joh, als ze daar tegen Duitsland en de landen waar ze tegen moeten.
1: Ja, het is gelijk een spannende wedstrijd tegen Duitsland.
0: Ja, maar ja, die schijten in de broek nou wel als ze tegen Curaçao moeten hebben. Want die hebben gezien wat die jongens uit Curaçao in huis hebben. Wat die een team zijn, wat die gedreven zijn. Hoe die door Dick Advocaat en Cor Pot en het hele team en Kees Jansma, wat daar gebeurd is. En nu natuurlijk door Fred Rutte volgens mij. Die er nou,
1: ja, de Fred Rutte zwaait, inderdaad.
0: Ja. Ja. En ja, ik denk toch wel, het is een beetje een, zoals die Duitsers het dan ook letterlijk en vuurlijk, een angstgegner noemen. Want ja, je weet niet wat je kan verwachten. Het kan zomaar 10-0 voor Duitsland worden, maar het kan ook zomaar de andere kant op gaan.
1: Ja, absoluut, absoluut. En alle support naar de mannen. En ik hoop dat ze het gewoon hoe dan ook fantastisch gaan doen. En wat ik in Nederland altijd leuk vind, ook bij de Oranje Leeuwen, is als we naar het WK gaan of naar het EK, de weg ernaartoe, hoe iedereen meeleeft, de verbroedering, de saamhorigheid, hoe we er gewoon een feest van maken. Ongeacht wat de eindstand wordt. Natuurlijk zijn we teleurgesteld als ze er uiteindelijk uitgaan, Nederland of Curaçao. Maar de hele gezelligheid eromheen.
0: Ja, ik zou je vertellen, ik jaren geleden toen, ik herinner me nog, ze moesten toen voetballen tegen Spanje. En het was meteen de eerste wedstrijd. Ik weet het niet, het is best wel lang geleden al. Een café waar ik regelmatig muziek maakte en op feestjes en partij kwam. En zei, goh, Jos, misschien is het leuk om rondom die wedstrijd een beetje muziek te doen. En dan kunnen wij van tevoren even een beetje wat rammelen en in de pauze. En dan afloop nog een feestje bouwen. En of ze nou winnen of verliezen, we zien wel wat er gebeurt. En dan kijken we wel. Ik zei, ja, is goed.
1: Ja.
0: En zei, nou, dit is de agenda van de Nederlands elftal. Dit zijn de dingen. Kunnen we dan? Nou, ik zeg, ik hou het gewoon vast. We zien wel wat er gebeurt. Nou ja, we hebben natuurlijk meegemaakt dat we tot aan het einde van de rit gewoon elke keer het dak eraf ging. En uiteindelijk bij de laatste wedstrijd, toen ze dan verloren, ja, toen was de tent binnen een kwartier leeg. Maar al die andere afleveringen was het gewoon tot diep in de nacht één groot feest. En dat is wel ook wat Nederland en nu ook op Curaçao, wat je ziet gebeuren, wat de mensen met elkaar bindt, hè?
1: Ja, zeker. En juist die binding, dat vind ik zo mooi om te zien. Zeker in deze tijd, waarin er een hoop narigheid is, vind ik dit gewoon een leuk moment om naartoe te leven. En hoe leuk is het dat Nederland naar het WK gaat en ook Curaçao naar het WK gaat.
0: Ja.
1: En daar wilde ik graag een liedje over maken om te laten zien van, joh, wij staan als Nederland ook helemaal achter Curaçao en wij zijn trots op die mannen en ze gaan het flikken.
0: Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En dat gaat een groot feest worden. En het wordt zometeen op de radio een mooi feestje, want we gaan jouw single draaien aan het einde van deze aflevering van deze week alweer.
1: Yes,
0: van de Goud en Fout Show Radio, dames en heren. Zet het liedje in je playlist, want dit wordt de Viva Hollandia van 2026. Als Curaçao inderdaad heel wat mooie dingen laat zien, dan kan dit zomaar eens een hele dikke hit worden voor jou, Dion. En wij gaan lekker draaien op de radio. Mensen thuis, ik zeg het al, zet de radio maar lekker op standje Buuroorlog. Geniet er lekker van. Ga lekker met ons mee genieten. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. Over een kleine week zijn we er weer met een nieuwe aflevering met wederom leuke muziek en leuke artiesten. En nu, Dion, gaan we afsluiten deze aflevering over het mooiste eiland, volgens jou natuurlijk, van de hele wereld.
1: Ja,
0: toch? Ik lieg niks, hè? Nee, dat is zeker zo, hè? Dus we gaan hem lekker draaien. Als jij hem wilt aankondigen, sluiten we daar de aflevering van deze week mooi mee af.
1: Ja, lieve mensen, luisteraars van de Goud en Fout Show. Hier komt-ie, mijn nieuwe single, Curaçao. Hoi!

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, DJ, mag die muziek uit?
3: Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Oudoe.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgezoden, bietard.
8: Zo, dames, dat was het.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
10: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
11: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
12: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
13: Get out, goddammit!
14: Get the point, good.
11: Now?
15: Het feest is open en het is weer tijd voor het geluid van het feest. Vol muziek. Hut staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Henk, Jos en Maureen zijn achter de bar. Klaar om te beginnen. Bert had zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En indien die glas leeg is, dan mag ik die natuurlijk zelf ook naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het feest vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance, allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het feest vol muziek, waar wij de platen laten praten. Het hele team van het feest vindt het fijn dat jullie er zijn. Bel de koppen en veel

might.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point.
6: And now...
7: Dit is weer de tweede uur van het Fust vol muziek. En dan is het tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een orange cocktail voor slechts €3,50. Is je glas leeg? Breng deze dan weer even terug naar de bar, want het scheelt bedje weer op werk. Soms smokkel ik een beetje met de muziek en maken wij een sprongetje in de tijd. Als het erom gaat met wie ik altijd het lekkerste heb gedanst, dan is er maar één. En heel veel heb ik met haar gedanst. In het Fust, de Smuk, Bakkara, Ohio Bar, Fundershoeven en op veel meer plekken. Heerlijke meid met een heerlijk lichaam en heel ritmisch. Janneke Montero. Het verhaal gaat helaas dat ze niet meer onder ons is. De laatste keer dat ik haar zag kwam ze uit Dikschoorn lopen met haar toenmalige Franse vriend. Janneke Montero.

come on.

Op waar zij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles.

het met je. Mijn telefoon uit, ik laat hem lekker. Ik wou alleen even praten met je. Je vasthouden en wat vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gekte om me heen geef je rust. En ik zweer het op alles wat je...

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

voor de Luf in 2025 met You're the Greatest Lover, productie van Matt Pop, komt van de 2025 CD Only Love. De Matt Pop remixes. Een hele LP lang, CD lang zelfs. En LP is ook trouwens. Ook de ouderwetse jaren 80. Vinyl wijn. Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw. Nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2039 in. Voor de volgende plaat gaan we naar 2017. Een van de eerste plaatjes van Melissa Smilda. Dit zijn de allermooiste ogen.

Muziek van de Internationals zonder een paar hits. En deze mee aan het Eurovisie Songfestival in 1978 met Boom Boom. Het geen groot succes, maar het was wel een leuke plaat eigenlijk. En er zat nog een aantal leuke platen die niet voldoende aangeslagen zijn. Young and in Love was ook zo eentje. Goed, we gaan luisteren naar Lucie Stijmel uit 1983. Hier is High Flyer.

Lucie Stijmel in 1983, een productie van Pim Koopman, hoorde High Flyer. Nog meer Lucie Stijmel vinden we bij Rob de Nijs. Hij maakte veel gebruik van haar composities. Zij tekende voor de tekst en Blinde Meldijk tekende voor de... Zij tekende voor de muziek en Blinde Meldijk tekende voor de tekst. Moet ik het goed zeggen? Highland Park.

Rob de Nijs en Highland Park in 1993. Muziek van Lucie Stijmel en teksten van Belinda Meldijk. Ik heb het nu goed gezegd. Muziek van DJ Rufus. Hier is Afrika. Mooi, Afrika.

2025, DJ Rufus en Africa. Een plaat die we allemaal kennen, maar dan van Millie Small. We gaan daar luisteren naar een nummer van Mitch Roy uit 1956. Hier is My Boy Lollipop.

0: Eind jaren 80, begin jaren 90 scoorde ze regelmatig hits. Daarna werd het een klein beetje stil rondom Jody Watley. Maar ze is terug in 2026 met Dawn.
1: Cindy. Peter Timmerman.
2: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

Baker Street van Jerry Rafferty in 1978. Een Joekoe van een hit. En eigenlijk nog steeds een mooie plaat, toch? Ja, Jerry Can. Ze brachten een plaat uit in 2015. Stony Man Mountain getiteld. Daar staat dit nummer van Lucy Stijmel. Good Morning Sunshine.

Jerrycan en Good Morning Sunshine. Heerlijke plaat om vrolijk van te worden, toch? In 1988 zijn dit de McCarters en My Songbirds.

De McCarters en My Songbird uit 1988. Heerlijke country van deze dames uit de US of A. Jane Butler, zij was de gemene Diana in V. Dit is A.

Jane Battler en I Own the Sky. 2019 mix van Madpop, een synthwave remix. 1973, het is Chicago en Feeling Stronger Every Day.

Feeling Stronger Every Day, 1973 door de Chicago. Geen idee van welke cd kwam, ze hebben ze altijd genummerd. En ja, op een gegeven moment dan raak je de tel kwijt, om het zo maar te zeggen. Muziek van Phil Collins in 1983. It Don't Matter To Me.